0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Eén bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet zo moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dagtijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl. Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Dit is de muziek van

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is de muziek van

Radio NL.

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitstaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd en dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is die koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Dit is de muziek van

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. Iran heeft op zijn beurt twee schepen uit de Emiraten beschoten bij de straat van Hormuz. Daarbij vielen 1 dode en 8 gewonden. En in Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het AP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Ah, weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
10: De bouwverslimmer.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soudal, de bouwverslimmers.
12: Iedere klus weer.
13: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
14: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
17: En door
18: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
19: Goedemorgen, bijna 5 minuten over 6. We gaan beginnen aan een nieuwe dag.
1: Een nieuw ochtendprogramma voor deze dinsdag 14 juli. Op dit moment in elk geval nog geen verkeersinformatie. Het is lekker rustig onderweg. Heeft natuurlijk ook te maken met de zomervakantie, hè? Met de regio's Noord en Zuid waar al vrij is gegeven. En als er vertraging zal komen, dan zal dat wellicht gaan ontstaan in het midden van het land.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Nou, dan beginnen we deze dinsdagmorgen zometeen met muziek van Thomas Bergen. Als je de keuze had als eerste na zessen.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. Nou, 12 minuten over 6 op deze dinsdagochtend. 14 juli is het vandaag en we beginnen weer met een nieuw ochtendprogramma. Later deze morgen maak je weer kans op een barbecue samen met Fransie Duits. Zeker. Hoor je een nieuwe liedje samen met Lange Frans voorbij komen, dan mag je Tour de France gaan appen. En nou ja, mocht het nou toevallig zo zijn dat het ook de Hollandse nieuwe is deze week. Dus je weet bijna op de seconde na wanneer dat liedje voorbij komt natuurlijk. Dan weet je wanneer je de klok moet zetten. Goed, dat voor deze morgen. Eerst even kijken naar het andere nieuws van deze dinsdag, de 14e van juli. Het gaat veel over de Franse bosbranden die richting Parijs trekken. Ze breiden zich verder uit. Inmiddels brandt het ook op veel meer plekken. Enkele tientallen kilometers van Parijs grijpt het vuur om zich heen. En dat is, zeldzaam dat een bosbrand zo dicht bij die hoofdstad is, die ook nog direct zo'n grote impact heeft op de omgeving. Dus aangestoken. Ja, vind ik altijd zo bijzonder om te lezen dat er mensen zijn die dat denken nodig te vinden. Laat ik het zo maar even zeggen. Andere zaken dan, meer nieuws voor deze dinsdag de 14e. Er is even uitgerekend wat nou het goedkoopst is voor de vakantie. En ze hebben een retourtje Utrecht-Barcelona berekend. Nou ja, om eventjes gauw ter zake te komen. Wat het meeste scheelt in de portemonnee is met een diesel heen en weer rijden. Dat hadden we je van tevoren ook kunnen vertellen natuurlijk. Wat is nou de duurste manier om heen en weer te komen? Utrecht-Barcelona, de elektrische auto. Die met een diesel Utrecht naar Barcelona en terugrijdt is €310 kwijt. Met een benzineauto is dat €365. En doe je dat elektrisch, dan mag je €415 rekenen. Het gaat hier dan ook gauw wel om snellaadabonnementen. Laat het even duidelijk zijn. Wie op diesel of benzine rijdt, is dan dus het beste voor de eigen portemonnee. Zelfs met deze prijzen. Ja, en dan voor het WK voetbal. We kijken uit naar de halve finale vanavond. Het is Frankrijk tegen Spanje. Hè, om toch eventjes die twee landen nog een keer aan elkaar te gaan koppelen. Ja, om nou te zeggen dat vanavond een mindere pot moet gaan worden dan de daadwerkelijke finale. Dat zal zeker niet zo zijn. Want Frankrijk-Spanje, ja, dat zijn twee topclubs die tegenover elkaar mogen natuurlijk. Het is de beste defensie tegenover de beste aanval, zeg maar. En misschien, tenminste zo omschrijven sommigen hem, is dat de halve finale vanavond nog wel mooier gaat zijn dan de finale. He? Hebben we eerder gezegd trouwens over andere wedstrijden van Spanje dat het ook een spektakel zou moeten gaan worden? Nou, dat viel toen een klein beetje tegen, dus ik hoop dat het vanavond 9 uur daadwerkelijk los zal gaan barsten. Frankrijk-Spanje in de halve finale voor het wereldkampioenschap. Aankomende zondag de 19e, dan is de daadwerkelijke finale.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: En er zullen nu ongetwijfeld mensen in de auto zitten die denken: ha, lekker, voorbij dat

0: Lovers. Wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ik heb er een liedje bij gepakt van Henk Wijngaard dat vorige week niet door het keuzemoment heen kwam. Maar het is een prachtige plaat. Ochtendliefde.

en maak hem gewoon nog even af. Voel de warmte van je kont. Henk Wijngaard, ochtendliefdes juist bij Radio NL. Daarvoor Jeffrey Heze en Loco Loco. Dinsdag 14 juli, 10 voor half 7. Goedemorgen.

0: goedemorgen. Hebben alles weer bij elkaar geraapt en mogen nog even een dagje voor een dag er ongeregeld zootje. Ongezooid regeltje, wou ik zeggen. Ongeregeld zootje. Zo. Mogen nog eventjes. Jouw tekst of audio appje, die is welkom bij ons in de app. Over ongezooide regels gesproken. Hè? Ga dus eventjes naar Ter Apel. Drukker Timmy, goedemorgen.
1: Langs een hele goedemorgen. Hier is Trucker Tim weer onderweg naar Rijnbeck, Duitsland om te lossen. Hey mensen, luisteraars van Radio NL, een hele fijne dag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. En inderdaad, tot morgen dan Timmy. Bericht van Ronald het Reizen, goedemorgen. Even belangrijk nieuws in verband met de warmte. Gaat volgende week de Elfsteden toch niet door. Dat is fijn om te horen. Bedankt voor de boodschap, Ronald. Hadden we nog niet kunnen bedenken namelijk. Dat is... Fantastisch. Martin uit Midwolda, goedemorgen allen. Maak er weer een mooie dag van. Sjoukje Deerbeek is erbij. Goedemorgen. Op naar een allemaal weer een prachtig mooie dag. En we gaan naar onze Alt voor de Spreuk. Alt ook goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Las. Een goedemorgen, clubje. Het is vandaag weer dinsdag, 14 juli. En de spreuk van vandaag... die luidt.
0: Nou.
2: Iedere dag is een nieuw begin. Mocht je de start van de dag nog niet zo lekker zijn, haal dan diep adem. En begin dan weer opnieuw. Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag. En ik zou zeggen, wel rusten.
0: Ja, wel rusten af. En een prettige dinsdag. Nou, happy van Peter, goedemorgen. Hier nog een paar dagen iets werken. Vrijdag lekker richting de Zwarte Cross. Nou, zonder het bijla bijla. Gisteren hebben we Stefan gesproken. Ja, niet Leur, maar Stefan van Even Serieus. En nou ja, die lichtte dat inderdaad toe. En we hebben hem gevraagd, ik heb het beloofd namelijk. We hebben hem gevraagd hoe dat nou zit en of het niet toevallig een publiciteitsstunt is. En nou, zelf zegt hij van niet. Online zien we veel reacties over het feit dat het wel een publiciteitsstunt zal zijn. Maar ja, ik heb daar zomaar twijfels bij. Ik weet niet of ik die theorie moet gaan delen. Maar ik heb wel mijn vraagtekens of dit wel daadwerkelijk een publiciteitsstunt is. Ja. En nou ja, goed, als het achteraf wel een stunt is, dan doe je het goed. Dus als er vraagtekens meer worden neergezet. Maar ja, als er vraag daar is, ik wil de theorie best wel uitlichten. Hè, maar... dan wordt het misschien een beetje technisch, zeg maar.
3: Goedemorgen, Lars. En goedemorgen iedereen die wakker is. Ja, ja. Het is ook in Lelystad weer mooi weer. Ja, en ik ben ook weer onderweg. Dus mensen, ik zou zeggen, doe al maar rustig aan. En zoals gisteren wat ik al zei, geldt voor vandaag ook. Hou lekker de airco aan en maak er wat van.
0: Ja.
3: En maak je niet druk. Het is warm zat. Hey, later.
0: Later, Michel uit Raalte. Goedemorgen. Hier begonnen in de Tropenrooster. 4 uur vanmorgen als allereerste de werkzaamheden gestart. 12 uur aan een koud sappie. Allemaal een fijne uitzending en de groeten vanuit Raalte. Kijk eens, het... goed om te horen. Brenda uit Amsterdam is erbij. Goedemorgen allemaal vanuit Amsterdam. Wensen wij u een prettige dag. Dankjewel en niks minder gewenst.

0: complimenten van Thomas nog even voor dat mooie liedje van Henk Wijngaard van daarnet. Ja, ik zal ze doorspelen naar onze Henk natuurlijk. Goed, vandaag wederom een warme dag. Dat zal je niet ontgaan zijn, ook in het noorden van het land. Op dit moment de zon die al opkomt. Temperaturen in het zuidoosten tot boven de 30 graden.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: In Driest

0: altijd aan. Radio NL.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
0: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Je m'appelle France.
12: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
13: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
12: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
0: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
15: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
16: Radio NL.
0: Weerbericht.
17: Vanochtend is het droog en zonnig en ook vanmiddag zal dit zo zijn, behalve in het oosten van het land. Daar is wat meer bewolking en kan later in de middag een plaatselijk regen- of onweersbuitje ontstaan. De temperatuur loopt uit 1 tot zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied, tot zo'n 32 in het zuidoosten van het land. En daarom zometeen Lucas en Gea. Hebben we grijs gedraaid 2 weken geleden toen het zo enorm warm was. Oh, wat een hitte. En we hebben hem zo meteen weer voor je klaarstaan. Eerst het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is in Veldhoven in Brabant de hele nacht druk geweest met een brand in een kringloopwinkel. Inmiddels is het vuur onder controle. Een paar omwonenden moesten hun huis uit. Er zijn geen gewonden. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen bij vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn, melden het AD en Parool. Dat mag, maar gebeurt bijna nooit. Het gaat om ongewenste of ongeplande zwangerschappen. En voor de derde nacht op rij waren er aanvallen bij Iran. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn er 2 van zijn tankers aangevallen. Amerika viel militaire doelen in Zuid-Iran aan.
17: Oké, dankjewel. Dan Wijnand weer bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits is ondertussen begonnen. Vooral in de regio Midden, daar waar het geen zomervakantie is. En langdurige werkzaamheden veroorzaken ook wat extra oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer file met een kwartier vertraging door de afsluiting van de A20. De A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file door de afgesloten A27 bij het knooppunt Gorkum. Je wordt er omgeleid via de A15. Verder zien we behoorlijk wat drukte op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
17: En wij dat als ik het je toch mooi weer nog een keer mag vragen. Hoe is het nu eigenlijk op de Route du Soleil? Want met die bosbranden en zo, dat neemt in één keer een compleet andere wending nu.
19: Ja, inderdaad. Nou, die A6 ten zuiden van Parijs is nog steeds afgesloten. Waarschijnlijk blijft dat de hele dag zo. Ja, en hoe lang dat precies gaat duren is helemaal afhankelijk van de situatie. Dus dat kunnen we niet zeggen. Dus net onder Parijs bij Fontainebleau kun je niet langs. Maar er zijn genoeg alternatieven. Rij je vanuit Nederland, rij je richting Zuid-Frankrijk, rij dan bijvoorbeeld via Luxemburg. Daar heb je nergens mee te maken. Of als je net de Belgische grens bent overgestoken bij Lille, dan kun je ook omrijden via Reims. En dan ga je via de A26. En ook dan rij je ruim om die afsluiting heen.
17: Oké, dank u wel en tot zo dan weer.
19: Gedaan, tot later.
17: Hebben we zoals beloofd Lucas Segea en onze Tini van de receptie mag weer vroeg beginnen vandaag. Hey.

0: René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen. Het is bijna kort voor 7. En gisteren had onze Tini van de receptie even een dagje dat ze wat later ging beginnen. Maar vandaag is dat niet zo. Zometeen weer onze nachtegaal van de vroege morgen. En dan zal ze weer een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag, welke plaat is dat ook alweer? Ik ben druk aan het onderhandelen rondom die dwarsfluit. Maar dat zal na de vakantie gaan komen. Ze neemt hem namelijk mee als zij uitfluit, zeg maar. Dan neemt ze de dwarsfluit ook mee. Dan gaat ze voor ons oefenen. Nou, hey, ik weet toevallig al welk liedje ze gaat oefenen. Kijk er nu al rijkhalsend naar uit. Dinsdag 14 juli is het vandaag. En het is gezellig bij ons in de box, in de appbox. We hebben daar bijvoorbeeld Johan weer. Terug van weg geweest vanuit Almelo. Goedemorgen.
1: Morgen Lassie. Morgen strijders, strijderinnetjes. Hier is hij weer, Johan van Deunbo Almelo. Na lang weg geweest te zijn. Hey, Wilsmans op de radio. De app die werkt weer.
0: Ja.
1: Mensen, wij gaan onderweg naar Bergen op Zoom. Gisteravond om 12 uur naar bed gegaan. Zo'n beetje. En vanmorgen om 5 uur er weer uit.
0: Precies.
1: We gaan naar Bergen op Zoom voor 3 dagjes. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dinsdag. En doe met wat is. Ciao.
0: En mooie dag, Johan.
2: Hey, goedemorgen, Lars.
0: Morgen.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
0: Gaan we naar Elmer. Goedemorgen, Andreas.
4: Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is weer een lekkere zonnige dinsdag, hè. Lekker hoor. Nou, Laske, we maken weer een mooie uitzending van jongen. En we gaan weer lekker genieten van je muziek. En ik zou zeggen, alle luisteraars natuurlijk, werk ze. Degene die vakantie hebben, fijne vakantie. En ik zou zeggen, ciao de waken, Ritti en tot morgen.
0: En tot morgen. Dan wordt er inderdaad nog gevraagd naar hoe dat nou zit met de Zwarte Cross. Ik heb nog even gauw het telefoontje van gisteren met Stefan erbij gepakt. Stefan, van even serieus, die geen Baila de Gasolina mogen zingen op het podium. Dat is daar namelijk verboden. Doen ze het wel, trekken ze de stekker eruit. Stefan zei dit op de vraag of het nou een publiciteitsstunt was.
5: Ja, nee, ja, dat snap ik heel erg goed. Dat gevoel hebben wij misschien af en toe ook. Maar vooralsnog houden wij ons aan de regels van de Zwarte Cross. En gaan we het niet doen. En als het een publiciteitsstunt is, dan moeten wij er ook nog achter komen.
0: Dat zegt hij dus in het interview van gisteren. En er zijn nog steeds al veel berichten over het feit dat het toch wel een stunt zou moeten gaan zijn. Hoe zit het dan met de theorie? Ik heb dat zo net eventjes een klein beetje laten doorschemeren, zeg maar. Toch wel veel vraag naar van onder andere Marcel, Michel, Brenda, Yvonne, Ronald. Iedereen vraagt van hoe zit dat nou dan? Nou ja, ik weet niet of ik het uiteindelijk aan het rechte eind heb. Hè. Laten we daar eventjes duidelijk mee zijn. Maar Zwarte Cross ligt afgelopen jaren al een klein beetje onder de loep over het feit dat het daar een beetje betutteling zou zijn, weet je wel. En dan met de afgelopen jaren, het is niet meer zoals vroeger. Nou ja, goed, dat zeggen iedereen over alles natuurlijk. Het is niet meer zoals toen, hè. Dat is de kerst ook niet meer. Ik bedoel, iedereen zit tegenwoordig aan de lijn in plaats van aan de vette hap. Maar dat is heel anders wat. Alleen, nou ja, het lijkt me dan een klein beetje een rare zet om dan zoiets als publiciteitsstunt te gebruiken. He, dat er al afgelopen jaren een beetje gezegd wordt van, ja, nou ja, he, toch een klein beetje betutteling. Dat wordt er toch een beetje in de mond genomen, dat woord. En dan ga je een publiciteitsstunt doen wat juist betutteling is. Het lijkt me niet dat het geval is namelijk. Dus kan het ook mis hebben natuurlijk. Ik bedoel, het blijft een prachtig evenement. Laten we daar even eerlijk over zijn. Maar laten we er dan ook over ophouden voor vandaag. Anders zeggen we zometeen misschien te veel. Dat kan. Laten we naar onze Tini van de receptie gaan. Want ja, die staat te popelen natuurlijk. En die staat te wachten voor het douchegordijn. Die zal het wel koud hebben onderhand. We gaan eens even horen wat voor liedjes ze voor ons heeft voorbereid vandaag. We zoeken de titel van de plaat. Dus denk je het te weten, dan mag je het doorsturen via de app van Radio NL. Als even horen, de douchegordijn zal opengaan en de kraan gaat dan vanzelf stromen.

Nou, opgave van vandaag. Je hebt hem gehoord. We zijn op zoek naar de titel van het liedje. Denk je het te weten of wil je een gokje wagen? Stuur het door via

Robert en Albert. West en Hammond, hè, zo worden ze ook wel genoemd. Give a little love. Daarvoor André Hazes, laat de zon maar schijnen. Onze Tini van de receptie heeft zojuist de douchekraan opengezet. Ja, inmiddels zal die al wel weer dicht zijn. Het is geen lange douche, maar de vraag aan jou is natuurlijk... welk liedje heeft ze ook alweer gelald zojuist in de vroege morgen, hè?

0: Daarvoor gaan we naar Ron. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Vanuit Lutjebroek, als ik het goed heb.
1: Jazeker, het mooie Lutjebroek.
0: En hoe is het in Lutjebroek?
1: Ja, zonnig.
0: Zonnig. Is Lutjebroek... ik noem heel veel dingen in Noord-Holland de Bollenstreek. Ik weet dat is een klein beetje mijn gebrek, zeg maar. Ik noem alles de Bollenstreek daar zo. Maar is Lutjebroek de Bollenstreek?
1: Nou, je hebt wat bollen, maar het is meer bloemkool.
0: Meer de bloemkolenstreek, zeg maar.
1: Ja, genoeg van die telers hier
0: ook. Ja, precies. Zelf ook banden mee dan, met die telers?
1: Nee.
0: Nee, helemaal niks.
1: Nou, drink wel eens een biertje met ze, meer niet.
0: Nou, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat moet kunnen natuurlijk. Ons kent ons. Is dat ook zo in Lutjebroek?
1: Ja, zeker. Helemaal.
0: Jawel. Hoe groot is het eigenlijk? Want ik hoor daar best wel veel luisteraars vandaan komen. En als ik alleen maar gebaseerd op berichten van mensen uit Lutjebroek zou moeten rekenen, dan wonen daar een miljoen.

0: Ongeveer, denk ik.
1: Nou, er wonen maar iets van 2300 mensen.
0: En meer dan de helft daarvan luistert naar Radio NL, heb ik het idee.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, nou, dat is grappig. Ja, dat is leuk.
1: Dat gaat goed.
0: Lutje Broek present, zeg maar. Hè?
1: Zeker.
0: Ron, we zijn op zoek naar het juiste antwoord voor onze Tini van de receptie. Wat zingt ze ook alweer? Wat landt ze ook alweer?
1: Ja, terug in de tijd van Ivers Berense.
0: Ah, Ivers Berense, zeg je?
1: Ja.
0: Ja, terug in de tijd. En wat liet je op het antwoord komen? Dat je dacht van, hé, dat moet er wel zijn.
1: Ja, dat geneurie, dat herkende ik.
0: Ja, nou ja, het klonk gewoon zo. Dat vind ik een goed antwoord. Dat ja. Ik had er wel wat van weg, zeg maar.
1: Ja, toch?
0: Ja, nou ja, tuurlijk. Ja,
2: als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Inderdaad, helemaal goed, Ron.
1: Ja, schitterend.
0: En valt dit nou ook in de smaak in Lutje Broek? Muziek van Yves Berense?
1: Ja, dat wordt regelmatig gedraaid, hoor.
0: Ja.
1: Zeker en, weten, ja.
0: En hoe zit het dan met de oude muziek? Wordt het ook een beetje geluisterd?
1: Ja, ook piratenhits, hoor.
0: Piratenhits. Oh, gezellig. Ja. Leuk. Het is altijd leuk om in Lutje Broek te zijn, zeg maar.
1: Het is altijd gezellig bij ons in Lutje Broek. Zeker weten.
0: Hé, hey, Ron, je mag hem aankondigen.
1: Nou, dan komt Yves Berense met Terug in de Tijd.
0: Mooi. Goed gedaan. Ik kan mijn baan opzeggen, hoor ik al. Elke...

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het OFG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en het Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken. En vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en een zwangerschap is ongewenst of ongepland, gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden er omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buiten afgeblust worden. Er zouden geen gewonden zijn. Er was van alles mis met de veiligheid in de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit een eerste rechercheonderzoek. Vluchtwegen waren geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet en er waren verbouwingen gedaan zonder vergunning. Het aantal doden staat nu op 32, ruim 70 mensen raakten gewond. En opnieuw geweld bij Iran, voor de derde nacht op rij. De VS hebben militaire doelen in het zuiden van Iran beschoten. Het doel was om het voor Iran moeilijker te maken om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werden vannacht twee tankers geraakt. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
16: Te groot bestaat niet.
17: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
16: Grootpakket.nl. groot gemak.
18: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
19: Glitter chalet en staakcaravans.
20: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
22: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
26: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
29: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
30: En door
31: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
32: Zes minuten over zeven. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan. Wijnand, ook goedemorgen.
33: Hele goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits komt verder op gang. In ieder geval in de delen van het land waar het nog geen zomervakantie is. En dan hebben we het over de regio Midden. En op sommige plekken heb je vertraging door werkzaamheden of een enkel ongeluk. Zoals nu op de A4 richting Antwerpen. Tussen Bergen op Zoom en knooppunt Markiezaat. 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. Daar is nu maar één rijstrook vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Tussen Gouda en Nieuwerbrug. 6 kilometer file met zo'n 20 minuten oponthoud. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. En bij Arnhem staat file op de N325. Komend vanuit Nijmegen. Daar botsten meerdere auto's op elkaar tussen Lent en Elden. Nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Er is een flitser bijgekomen op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij hectometerpaal 59,9.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Met zometeen het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. Ik kan je één ding verklappen. Het wordt een strijd der duo's.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten, 7:10. Een hele goede morgen op deze dinsdag 14 juli. Zometeen, zoals gezegd, de strijd der duo's in het keuzemoment van vandaag. Eerst even naar het nieuws van deze dinsdag, de 14e. Het gaat over Knokke. Knokke, dat plaats hier in België, waar ook een serie van gemaakt is. Knokke of, ik weet niet of je het kent toevallig, maar daar zal ook dit jaar Nederlandse politieondersteuning zijn. En afgelopen weekend is dat dan daar begonnen. Heel veel, ook Nederlandse jongeren, gaan daar namelijk naartoe, omdat je daar alcohol mag drinken vanaf 16 jaar. En daar gebeurt genoeg, zeg maar, in Knokke. Wat happens in Knokke, steeds in Knokke, dat zal daar daadwerkelijk het motto zijn, maar Nederlandse politie is daar dus ook bezig. En feestende jongeren bezorgen dan ook zoveel overlast dat ze daar niet alleen zijn om te patrouilleren, maar ook daadwerkelijk hard moeten ingrijpen. Dus ze zeggen zelf, de ouders moesten eens weten wat er hier gebeurt. Vind ik een dingetje. Volgens mij is dat juist de reden dat de jeugd weggaat. Maar de Nederlandse politie is daar dus nu ook met bikerteams aanwezig. En dat is voor het eerst. Ander nieuws van deze dinsdag, de 14e. Het gaat over de waterstanden in de rivieren, van de rivieren. Het lijkt namelijk wel eind augustus. Dat wordt gezegd. Niet ver van het punt waar de Rijn ons land binnenkomt, staat het water uitzonderlijk laag. Ook de Maas kan met lage waterstanden. De zomer van 2026 is niet alleen erg warm, maar ook droog. Komende dagen verandert daar maar weinig aan. En zo ook vandaag. Er geldt namelijk nog steeds code geel vanwege hitte in het midden en het zuiden van het land. De Tour de France dan, die gaat na een rustdagje weer verder vandaag. De 10e etappe van Henri Lac naar Le Lyonnais staan vandaag op het programma. Mogen ze weer gaan fietsen en meer sport vanavond 9 uur, namelijk Frankrijk tegenover Spanje in het WK voetbal. Gaat om de halve finale, wordt gespeeld in het Dallas Stadion in de Amerikaanse staat Texas. We zullen kijken wat het gaat worden, want het zal mooier moeten gaan worden dan de finale. Het is de finale van de finale, zeg maar. Zo wordt deze wedstrijd omschreven. Hopen dat ze dan ook de naam waar zullen gaan maken vanavond. 9 uur, dan trappen ze af. Ander nieuws dan uit België. Ja, en dit kan ook alleen maar in België. Ik heb het maar gezegd. Het gaat om een Vlaamse toerist namelijk, die per ongeluk een zeer giftige schorpioen mee heeft genomen naar huis. Een Vlaamse vrouw was op vakantie in Egypte toen ze gestoken werd door die schorpioen. Nou, die nam ze mee in een doosje naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze antigif. Vervolgens vergat ze dat het schorpioentje nog in haar handtas zat. En die is dus meegenomen naar België. Nou, het gaat om een baby schorpioen van nog geen 2 centimeter, maar wel levensgevaarlijk. Die wordt nu tijdelijk opgevangen in het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Weet je in elk geval waar je niet in de buurt moet gaan komen. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Zoals gezegd, strijd der duo's. Keuze A is deze morgen voor Duo Nationaal.

0: Even laten horen, duo nationaal op keuze A deze morgen. En het strijd der duo's wordt dan afgetopt met het IJssel-duo.
1: Rommelse jongen, wat heb je gedaan?
0: Oh, dat wordt moeilijk.
1: Je zondagse pak is geheel naar de maan.
0: Ik hoef zelf gelukkig niet te kiezen, maar dat vragen we wel even aan jou. Jouw voorkeur, is dat dan toch liedje A, duo nationaal en 1 ik hou van jou? Of gaat het toch naar B, de Drommelse jongen van het IJssel-duo? Je mag een appje achterlaten met daarin je voorkeur. Gaan we zo meteen alle stemmen bij elkaar optellen.

Nationaal. En 1 Ik hou van jou op keuze A. Keuze B is voor het IJsselduo. Drommelse jongen met het broekie dat gescheurd is. En het zondagse pak is geheel naar de maan. Welke van de twee wil je gaan horen? Een haatje of een beetje mag je doorsturen via onze app. Gaan we zo meteen de stemmen daarvan bij elkaar optellen. Zoals gezegd, vandaag een warme dag in het oosten. Nog een kleine kans op een bui. In het zuiden code geel. Warmer dan 30 graden namelijk. De tandjes.

de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

0: Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Stef Ekkel, René Karst, juist bij Radio NL. Dan voor Frank en Mirella. Met niemand anders. We zijn aangekomen bij het keuzemoment van vandaag. En jouw appie is daarin meer dan welkom. We zoeken een aatje of een beetje van jouw zijde. Kunnen we zo meteen eens even gaan kijken welke van de twee wij kunnen gaan draaien. Keuze A is deze morgen voor Duo Nationaal. En 1, ik hou van jou. 2, ik blijf je trouw. 3, ik laat je nooit meer gaan. En keuze B is voor de Drommelse jongen van het IJsselduo. Eerder deze morgen noemden we het al strijd der duo's. Dat kunnen we bij deze dan dus ook waar gaan maken. Maak je er een audio-appie van met daarin jouw keuze? Hou hem kort, hè. Dan kunnen we zometeen zo rap mogelijk door alle stemmen heen. En dan zal de uitslag zo eerlijk mogelijk gaan worden. Met een minuut ongeveer. Dan gaat alles op de grote bult. Dus je weet dat je er gauw bij moet zijn, mocht je nog niks achter hebben gelaten. Keuze A voor Duo Nationaal.
1: 1. Ik hou van jou. 2. Ik blijf je trouw. 3. Ik laat je nooit meer gaan.
0: En dan zal je denken, gaan ze dan ook verder tellen? Zeker.
1: 4. Je maakt me blij.
0: 5.
1: 5.
0: Een lekker lijf.
1: 6. Ga nooit bij mij vandaan.
0: Keuze A voor Duo Nationaal. Ik hou van jou. En keuze B is deze morgen voor het IJsselduo. Drommelse jongen over het...

0: Duo Nationaal. 1, Ik hou van jou. En keuze B voor het IJsselduo, de Drommelse Jongen. Wij gaan door de stemmen heen van vandaag. Daar gaan we. Keuze A deze morgen voor Luc vanuit Dalfsen. Een A voor Rick uit Steenwijk. Een Eppie vanuit Deventer. Karel, die woont daar. Goedemorgen, keuze A voor mij. Een B voor Mark van Duinbouw uit Almelo. Hein uit Wochenum, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Drommelse Jongen. B.
0: Genie vanuit Neer-Oeteren, België is dat. Die gaat voor keuze A. Dan is het een beetje voor Sido vanuit Leeuwarden. Milan uit Drouwenermond, goedemorgen.
2: Hoi, Lars. Doe voor mij maar nummer 2.
0: Kijk eens.
2: En alvast een fijne dinsdag.
0: Dank u wel. Jou niks minder gewenst, hè, Milan. Johan, die gaat voor keuze B vandaag. Lucas Anna Paulona, goedemorgen. Keuze B voor mij. Een B voor René van het Monster. Keuze A voor Pieter uit Slootdorp. Brendan uit Tiendeveen, die gaat voor keuze B. Damien uit Arnhem, B'tje alsjeblieft. Een B voor Atje van het Huibergen. Keuze B voor Jolanda uit Andelst. Een B van Remco uit Weijen. Jeroen uit Koutenmacht, die gaat voor keuze A. Dan is het een B voor Jacob uit Damwoord. Wout uit Holthees, goedemorgen. Keuze B voor mij. Een beetje voor Siebold uit Rode. Keuze A voor Wouter uit Bovensmilde. Gunther vanuit België, een beetje. Kenny Klapper, die gaat deze ochtend voor keuze B. Volkert vanuit het Sprookjesbos, goedemorgen.
3: Doe maar keuze B. Goedjes, houdoe.
0: Een B voor Piet vanuit Rotterdam. Thea uit Berghek, die gaat voor keuze B. Een B voor Pieter uit Webels. En we nemen nog één audio-appje mee. Die is voor Timo uit Zuidschermer.
4: Ogenlaske, een BBB'tje. Groetjes aan de kapo.
0: Duidelijk welke van de twee het is geworden dan in elk geval. Strijd der duo's is gewonnen door het IJsselduo. Keuze B deze morgen voor de Drommelse Jongen. Jantje.

0: Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
2: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
1: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Je m'appelle France.
10: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
11: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
10: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
12: Is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
14: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Vanochtend is het droog en zonnig. Ook in het noorden van het land is dat zo. Afgelopen dagen begon het daar namelijk erg bewolkt. Maar dat is nu niet zo. In het oosten en het zuidoosten is er dan vanmiddag kans op wat bewolking. En kan later in de middag ook een zeer plaatselijke regen- of onweersbui ontstaan. Maximum temperatuur loopt vandaag uiteen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot een dikke 32 in het zuidoosten van het land. En daarom geldt daar code geel. Code geel vanwege de warmte. Morgen hetzelfde als vandaag. Goed, wij gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het OFG in Amsterdam start een proef met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en het Parool. Nu wijken sommige vrouwen hiervoor uit naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat daar van alles mis was. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Vielen 32 doden, 70 mensen raakten gewond. En de brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven is onder controle. Wordt nog nageblust. Door de brand moesten omwonenden worden geëvacueerd. Zouden geen slachtoffers zijn.
17: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is Wijnand deze ochtend. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Lars. Ja, de meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ja, alles bij elkaar toch zo'n 260 kilometer file, ondanks de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid. Dat komt voornamelijk door de vele wegwerkzaamheden. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging vanaf Ridderkerk. Op de A27 Breda richting Gorkum voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum 8 kilometer file vanaf Hank met 20 minuten extra reistijd. Vanaf Gorkum wordt je omgeleid via de A15. Een ongeluk veroorzaakt file op de A4 naar Antwerpen tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat. Nu 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een uur. De linkerrijstrook is dicht. En werkzaamheden net over de grens veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 4 kilometer file. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. Er wordt op steeds meer plaatsen geflitst. Op de A59 van Den Bosch naar het westen bij meterpaal 111,7. En nu ook op de A73 naar Nijmegen bij 83,7.
17: Dankjewel, Meijland. Tot zometeen weer.
19: Joep, tot zo weer.
17: Deze week is het Tour de France week bij Radio NL. Hoor je het liedje van Frans, Duits en Lange Frans voorbij komen? Dan mag je een appje sturen deze kant op met daarin Tour de France. En dan Frans gewoon, hè, zoals de naam Frans. Frans, Duits en Lange Frans. Maak jij dan direct kans op een barbecue voor 4 personen op het eiland van Maurik, inclusief een privéconcert van Frans, Duits. En mocht het nou toevallig zo zijn dat het nieuwe liedje van die twee deze week de Hollandse nieuwe is. Met andere woorden, je mag gaan appen.
5: Radio NL. Dit is deze week.

0: de France. Tussen haakjes, hey Fransie. Mogen dan ook gaan bellen met iemand die Tour de France heeft gestuurd via de app van Radio NL. Dat allemaal voor een vierpersoons barbecue. Samen met allemaal andere Radio NL-luisteraars. Dus iedereen is eensgezind. En Frans-Duits is er ook bij. Mocht je Tour de France hebben gestuurd, dan ja, kan de telefoon op dit moment overgaan.
1: Hallo?
0: Hallo, met Lars van Radio NL. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, spreek met Suzanne Benhuis.
0: Suzanne, goedemorgen. Storen wij? Hoi. Nee, toch?
1: Nee hoor.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Ja, het klonk namelijk alsof je enorm druk bent eigenlijk.
1: Nou, ik ben aan het werk, maar dat geeft niet.
0: Oh ja, oké. Okay. Wat doe je als ik vragen mag?
1: Administratief.
0: Nou, dan kan je wel eventjes een paar minuutjes missen,
1: ja,
0: toch?
1: Zeker.
0: Jawel. Ja, de baas luistert niet mee, neem ik aan, of wel?
1: Wat zegt u?
0: Ja, je mag je zeggen tegen u hoor, maar de baas luistert niet mee.
1: Nee, dat hoop ik niet.
0: Dan weet hij precies, ach, Suus, nu moet ik eventjes 5 minuten afkorten van vandaag.
1: Hey. Ja, nou dat.
0: Ja. Hé, hey, Suzanne, je hoorde juist het liedje van Frans Duits, Lange Frans. Ben je een beetje Frans-fan, Frans-gek?
1: Ja, toch wel, ja, gezellig.
0: Ja, je denkt maar dat je alles mag van mij, dat is wel een liedje dat je graag opzet, zeg maar.
1: Ook dat.
0: Ja. En als ik het je toch mag vragen, want we geven natuurlijk een vierpersoons barbecue weg. Ja, dan mag je nog 3 andere stoeltjes invullen natuurlijk. Maar weet je ook wie je mee zou nemen daar naartoe?
1: Nou, mijn man en ik denk mijn dochter en mijn schoonzoon.
0: Die zijn ook Frans-Duits fan.
1: Ja hoor, nou, ja, zeker.
0: En je schoonzoon, dat die mee mag met de schoonfamilie joh.
1: Ja, tuurlijk, altijd.
0: Hoe lang is hij nu part of the family?
1: Tien jaar?
0: Zo, ja.
1: Ja,
0: ik verwachtte eventjes een jaartje of 2 of zo, zeg maar. Maar 10 jaar,
1: nee, heb je dat? Sorry.
0: Ja, nee, je hoeft geen sorry te zeggen. Alles behalve, maar...
1: Heerlijk. Nee hoor, het gaat prima.
0: Vind ik goed om te horen, natuurlijk. Maar heb je het een beetje getroffen met je schoonzoon?
1: Ja, heel erg zelfs.
0: Heel goed. Ja, gelukkig. Suzanne, dan heb ik in elk geval wat moois voor je. Want, nou ja, goed, we geven deze week natuurlijk een 4-persoons barbecue weg. En, nou ja, laten we wel even een klein beetje duidelijk zijn. Als je niet zou winnen, had ik je nou niet gesproken natuurlijk. Jij gaat gewoon met z'n allen naar het eiland van Maurik. Gefeliciteerd.
1: Nou, top. Hartstikke leuk.
0: Ja,
1: leuk. Dat is heel leuk.
0: Inclusief privéconcert van Frans Duin. Nou, Frans zou het ook gezellig vinden dat jullie er allemaal bij zijn.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, leuk Suus. En een hele mooie dinsdag. Gauw weer naar het administratieve werk, hè.
1: Oké, dankjewel, hè.
2: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, in de tussentijd nog even gauw naar het dobbelspel van vandaag. Hè. Dat zijn ook de zaken die gewoon door moeten gaan. We gaan even gauw de lijst met categorieën bij langs. Dobbelen wij zometeen nummer 1, dan zoeken wij een liedje in de categorie verleden tijd. 2 is categorie regels. Bij nummer 3 een liedje in de categorie communiceren. Nummer 4 staat voor plaatsen waar je de fiets niet mee mag nemen. 5 nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter P.
3: Oeps.
0: En wij gaan kijken wat het wordt. Daar gaan we. Jaar hè, zat hij al in de familie. De tandjes. Nummer 1 deze morgen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over de verleden tijd. Die gaan over vroeger.
4: Luister.

0: Begin je dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
0: Met Lars van Dijk.

0: Maywood en hey, hey, hey. Of naar Appelscha bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Appelscha. Iedereen kent Appelscha. Heel Nederland weet wat Appelscha, waar Appelscha ligt. Iedereen kent Appelscha. Het is uiteindelijk ook dichterbij dan je denkt natuurlijk. Hè, want het klinkt altijd heel erg ver weg. Maar ja, is niet zo. Goed, in het dobbelspel van vandaag zoeken wij liedjes die gaan over de verleden tijd. En we hebben het wel telkens over vroeger. Maar gisteren is ook verleden tijd. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je daarom ook doorsturen via de app van Radio NL. Zo zagen we bijvoorbeeld een paar keer het volgende liedje ingestuurd worden. Onder andere door Marco. Die gaat voor een zilvertoppie toen ik jou zag.
1: Want toen ik jou zag, ging er een wereld voor mij open.
0: Is inderdaad in de categorie de verleden tijd.
1: Een wereld waarop ik zo lang had gewacht.
0: Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Pieter die gaat bijvoorbeeld voor Harte 10.
2: Ja, dat was vroeger en toen had je nog geen...
0: Net als Michiel uit Geesteren.

0: En hoe ver moet je terug in de tijd natuurlijk, hè? Als het gaat om de verleden tijd. Kan ook net gebeurd zijn. Als ik zeg, buiten helpt de wind om het huis. Dan zeggen we, geluk was toen nog heel gewoon.
1: Buiten helpt de wind om het huis.
0: Toen was geluk nog heel gewoon natuurlijk.
1: De kachel staat te snorren op
0: generatie.

officieel heet het liedje 1948 deze trouwens, van Gerard Cox. Toen was het gelukkig nog heel gewoon, het is alleen maar tussen de haakjes, zeg maar. Hè. Net als Hey Fransie bij Tour de France, dat ook tussen haakjes. Probeer even gauw contact te leggen met Raamsdonk. En daar wordt namelijk ook een liedje aangevraagd in de categorie Verleden Tijd. En dat is een plaatje die we goed mogen keuren en ook even gauw willen draaien eigenlijk. Maar ik denk niet dat we contact kunnen krijgen met Raamsdonk deze morgen. Tenminste. Hallo. Mooi. Hij is wel opgehouden met piepen, met overgaan. Maar daar blijft het dan ook bij. Liedjes in de categorie Verleden Tijd. Normaal, net als gisteren, aangevraagd vanuit Raamsdonk. Vraag aan jou, wat kunnen we hierna nog gaan draaien in de categorie Verleden Tijd? De suggestie is welkom via de app van Radio NL. Is het eentje die hier heel mooi op aansluit of er juist haaks tegenover staat?

0: In de categorie verleden tijd met normaal en net als gisteren. Marion naar de telefoon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Liedjes die gaan over de verleden tijd, wat mag het zijn, Marion?
1: Toen er nog een gulden was van Vanette natuurlijk.
0: Van Vanette natuurlijk, ja, kijk eens. Dankjewel en de groetjes in Apeldoorn.
1: Jo, fijne dag nog.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij 1 vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcaden waardecheck.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
10: Nu open in Zutphen.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam gaat een proef doen met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en Parool. Het komt voor dat vrouwen hiervoor nu naar het buitenland gaan, terwijl ze net op de grens zitten waarop een abortus nog mag. De gynaecologenvereniging zegt dat het kind soms nog levend geboren wordt en dat is voor zorgpersoneel zwaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Onderzocht wordt nog of deuren dicht waren om te voorkomen dat gasten zonder te betalen weggingen. Bij de brand vielen 32 doden en 70 gewonden. Bij een asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond laat iemand neergestoken, meldt Omroep Flevoland. Hulpverleners kwamen per traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Waarom er werd gestoken is niet bekend. En er was vannacht brand in een kringloopwinkel in Veldhoven en die is onder controle. De winkel was al een tijdje dicht door werkzaamheden, meldt Omroep Brabant. Zouden geen gewonden zijn. Vanwege rook moesten omwonenden hun huis uit. Niemand mag het pand in omdat het kan instorten. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
20: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
21: Gritter Chalet en staakcaravans.
22: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
23: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw heen.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
29: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
30: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
31: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
32: Bijna 6 minuten over 8. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
33: Hele goedemorgen, Lars. Ja, de meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Voor een zomervakantieperiode is het toch best druk op de weg. En dat komt door een combinatie van ongelukken en wegwerkzaamheden. Op de A4 richting Antwerpen tussen de Afrit Tolen en knooppunt Markiezaad 9 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Daar gebeurde een ongeluk met een bestelbus, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A15 ging het op 2 plaatsen mis. Van Gorkum naar Nijmegen tussen Geldermalsen en Echteld 10 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Van Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en de Afrit Leerdam 3 kwartier vertraging en 9 kilometer file. Daar zijn nog bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht. En werkzaamheden op de Duitse A4 veroorzaken file op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer file. En daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. Flitsmeister meldt flitsers op de A28 Zwolle Amersfoort bij hectometerpaal 63,6. En ook op de A59 vanuit Den Bosch naar het westen bij 111,7.
32: Dankjewel, Wijnand.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Naast Van Dijk!
32: Op deze dinsdagmorgen met zometeen muziek van Vincent. Zijn dromedans is onderweg.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Romedans Vincent, zojuist bij Radio NL op deze dinsdagochtend. Het is 8:10. Een hele goede morgen, ze lekker begonnen aan deze dag. Een dagje waarop het wellicht wat rustiger zal zijn op de zaak, omdat er sommige medewerkers al op vakantie zijn. Of dat de complete zaak gebonden is aan de bouwvak, hè? Eerst volgende bouwvak zal wel van start moeten gaan. En mijn hoofd is het regio Noord dat na deze week bouwvak krijgt. Toch? Vraagteken. Start bouwvak was 20 juli, was het uit mijn hoofd. Dus ja, dat zal dan aankomende maandag zijn natuurlijk. Lekkere vooruitzichten daarvan in elk geval. Eerst even een blik op andere zaken. Het gaat namelijk over het weer van komende dagen. Want de hoge temperatuur houdt nog wel eventjes aan. We maken ons ook op voor een tropische dinsdag. Temperatuur stijgt naar zo'n 28 tot lokaal 33 graden. En het is erg zonnig. Ik heb wel het idee dat het wat minder erg is dan vorige keer. Zeg maar 2 weken terug zoiets, hè. Dat we die weercodes hadden. Dat zelfs code rood was afgegeven. Maar ja, het is nou ook warm, maar ik hoor in elk geval minder mensen klagen. Misschien zijn we er inmiddels aan gewend natuurlijk. Dat kan. En mensen hebben vrij, dus hoeven geen inspanning te tonen, dat soort zaken. Dat kan natuurlijk. Of we hebben ervan geleerd. Iedereen heeft een ventilator. Probeer nog maar eens een ventilator te scoren trouwens, hedendaags. Je betaalt je krom als je een ventilatortje wil hebben. Ik was nog op zoek naar een nieuwe, zeg maar. Gewoon een standaard uitvoering. Volgens mij liep ik bij die Duitse supermarkt, zeg maar. Vier tientjes voor een ventilator, €40. Ik dacht, zak er lekker in met je ventilator. Dus ja, goed, uiteindelijk heb ik mezelf ermee, want ik heb natuurlijk nu geen ventilator voor beneden. Maar goed, dat zijn hele andere zaken. Meer nieuws dan, het gaat namelijk over de nieuwe auto. En dan heb ik het gewoon over de nieuwe auto in het algemeen. Want een moderne auto is een potentieel spionageapparaat. Zo luidt de conclusie van Defensie. Of je nou wilt of niet, auto's die op dit moment van de band afrollen beschikken over middelen om alles wat er in die auto gebeurt in de gaten te houden. En filmen daarnaast ook ongevraagd de omgeving buiten de auto. Mag dat? Vraagteken. Nou, eigenlijk mag het niet, maar de politie is dan wel weer blij met de beelden van dit soort camera's. Defensie maakt zich daarentegen zorgen, ook omdat er bijvoorbeeld veel Chinese auto's op de Nederlandse en de Europese markt komen. Ja, en het is een potentieel spionageapparaat. Wil niet zeggen dat het zo is natuurlijk, maar sinds 7 juli, sinds vandaag een week geleden, is het ook verplicht, hè, dat er zo'n camera in de auto zit die jou als bestuurder in de gaten houdt of je wel op de weg let. Of je ogen niet ergens anders op gericht zijn. En het vervelende aan dat cameraatje is ook nog een keer, die zit zeg maar in het midden tussen je toerenteller en je snelheidsmeter. Dus als je dan met één hand zo bovenaan het stuur rijdt, weet je wel, dan gaat die camera dan piepen en zeggen van ja, hallo, ik zie je gezicht niet meer. Joe, ping, ping, joe. Dat gaat dan de hele tijd zo door totdat je weer 2 armen aan het stuur hebt, zeg maar. Dus dat is een bijkomend nadeel dan van het cameraatje. Sommige auto's zetten hem ergens anders neer trouwens, maar ja, is dat nou wel zo verstandig, ja of nee? Overal van dat soort spionagemiddelen tussen aanhalingstekens in verwerken. Nou, dat is de kwestie waar Defensie zich nu in elk geval even mee bezighoudt. Ik dacht, dat is wel even een mooie voor een onderzoek op deze dinsdagmorgen. Want ja, dan hebben we het natuurlijk over moderne auto's. Maar ja, weet ik veel hoeveel oldtimers er natuurlijk wel niet in Nederland rondrijden. Ik dacht, daar gaan we eventjes een klein onderzoekje aan doen. En het is een klein beetje wie biedt, hè? Wie biedt hoger? Of in dit geval, wie biedt lager? Wie rijdt rond in de oudste auto? Mooi.

0: de live-uitvoering van het Goede Doel. En nooduitgang daarvoor Pascal Redeker, lieve Mathilde. We hebben even een kortstondig onderzoekje op deze dinsdagmorgen. Het gaat namelijk over moderne technologie in auto's. Want Defensie baart zich namelijk zorgen. Elke auto is tegenwoordig een potentieel spionagemiddel. Overal zitten camera's en microfoons in. Sterker nog, het is zelfs verplicht om camera's in de auto's te monteren. En nieuwe auto's die van de band afrollen om de bestuurder in de gaten te houden. Let die wel op de weg, ja of nee? Nou, dat zit natuurlijk niet in oude auto's. Daarom het onderzoekje voor deze dinsdag. Wie biedt en wie heeft de oudste auto? Daarvoor aan de telefoon Mika.
1: Goedemorgen.
0: En we zijn op zoek naar de oudste auto. Denk je dat je in de buurt komt?
1: Ah, die van mij is 37 jaar oud.
0: 37 jaartjes oud. En om wat voor auto gaat het dan?
1: Het is een Volkswagen Golf 2.
0: Ja, en rijden hem ook dagelijks?
1: Nee, die rijd ik niet dagelijks.
0: 37 jaar oud. Mika, ik noteer hem. Dankjewel.
1: Oké.
0: En gaan we naar Peter.
2: Goedemorgen.
0: Uit welk bouwjaar komt jouw auto en wat voor een is het?
2: Ik heb een International Harvester 1200D uit 1969.
0: 1969, dat is dan 57 jaartjes oud.
2: Ja, zoiets. Uit februari 1969 is
0: het. En hoe lang gaat hij nog mee?
2: Ik ook nog een even buiten jaar, ik zal het zeggen.
0: Hey, dankjewel Peter, ik zet hem op de lijst. 57 jaar.
2: Ja, is goed.
0: En nou ja, dan zou je bijna denken, daar komt niemand meer overheen. Maar moet ik toch even horen. Goedemorgen Wouter.
3: Goedemorgen Lars.
0: Goedemorgen, je zou zeggen 1969. Dan zit je toch wel een klein beetje aan de ondergrens voor auto's onder de luisteraars die dagelijks gereden worden.
3: Ja. Het rijdt en het blijft rijden, dus waarom niet, hè?
0: Nou ja, dat is inderdaad wel waar. En ik vind het ook mooi, want heel vaak zie je dus dat zeg maar, dit soort auto's is toch meer voor de liefhebber dan, hè?
3: Ja, er zijn nog maar twee van in Nederland, dat klopt.
0: Een hele grote pick-up voor Peter uit Bavel, maar jij doet ook mee. Uit welk bouwjaar komt die van jou?
3: 1965,
0: mensen. Dus we hebben een winnaar. Hey, maar om wat voor wagen gaat dat dan, Wouter?
3: Een Simca 1300.
0: En ik kan me heel goed voorstellen, heel veel mensen zitten nu gekluisterd aan de radio. Die denken, een Simca 1300, wat is dat voor apparaat?
3: Ja, dat is een oude Franse auto, wat later Talbot werd, wat later weer Peugeot werd.
0: Dus het is de voorloper van de Peugeot, zeg maar, zo moet je het zien.
3: Ja, zo ongeveer wel, ja.
0: Nou ja, goed. 1965, zei je, dat is een mooie leeftijd. Die kunnen we dan toevoegen op de lijstje. En ik denk dat je daarmee eigenlijk de winnaar bent. In elk geval tussen de ingestuurde antwoorden van nu.
3: Oh, dus nu mag ik ook naar de barbecue?
0: Nou, sorry, maar die car kit van jouw Simca gaat een klein beetje storen, heb ik het idee.
3: Nee, dat is de opblijwagen van mijn werk.
0: Oh, is dat het.
3: Delfzijl, hè? Dat iemand uit doet van Nederland.
0: Ja, we kunnen bellen met de maan tegenwoordig, maar contact leggen met Delfzijl, dat is lastig, hè? Hey, ik zet hem wel even op de lijst, Wouter. Je staat op dit moment als voorlopige nummer 1, laten we het zo noemen.
3: Hoppatee, lekker man.
0: Die kan je op je cv neerzetten, mensen. Hey. Dag, Wouter.
3: Ja, yeah.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
8: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 tot 20:00.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, nee.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Je m'appelle France.
16: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
17: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
16: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
18: Is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.
19: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
12: Radio NL.
18: Weerbericht.
14: Vandaag een zonnige dag. In het oosten en zuidoosten is er wel wat meer bewolking. Kan later in de middag ook een zeer plaatselijke regen- of onweersbui ontstaan. Temperatuur loopt uiteen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 32 graden in het zuidoosten. Morgen een herhaling van zetten. Met andere woorden, hetzelfde als vandaag. Nu eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd. Ze hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het zijn kinderen van wie de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. De bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt verbouwd te zijn zonder vergunningen. Dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek. Ook werkte de brandbeveiliging niet. Er vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. En de politie heeft met speurhonden onderzoek gedaan bij een AZC in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij waarbij iemand gewond raakte. Waarom er werd gestoken is niet bekend en de verdachte is spoorloos.
14: Oké, dankjewel. Dan Wijnand deze ochtend bij de ANWB. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, Lars. Ja, de meeste files staan nog steeds op de wegen in het midden en zuiden van het land. Nou, het is toch best druk op de weg en dat heeft vooral te maken met de vele wegwerkzaamheden in het land. Zo is de A1 dicht bij Hilversum, de A27 bij Gorkum en de A20 bij Rotterdam. Dat merk je op die wegen, maar ook op de omleidingsroutes. Zo staat er een lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Everdingen. Maar liefst 25 kilometer met een half uur extra reistijd. Op de A15 is een ongeluk gebeurd van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Meteren en de afrit Leerdam 9 kilometer file met een half uur oponthoud. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De afsluiting van de A20 veroorzaakt file op de A16 vanuit Dordrecht. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum nu 5 kilometer file vanaf Nieuwendijk. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. Er wordt er geflitst op de A27 vanuit Almere bij hectometerpaal 112,5. En op de A73 naar Nijmegen bij 24,8.
14: Wijnand, dankjewel. En ik heb je nog eventjes één vraag, want we hebben het eerder deze morgen om 6:30 ook al behandeld. Maar ja, ik moet het je toch even vragen. Is er inmiddels een update over de route Soleil? Is er al wat veranderd?
21: Nee, wat voor zover onze informatie strekt, is de A6 tussen Parijs en Dijon nog altijd afgesloten vanwege die grote bosbrand bij Fontainebleau. Dus als je vanuit Nederland rijdt nu richting het zuiden, dan kun je toch beter anders rijden. Vermijd dan de wegen in die omgeving. Rijd bijvoorbeeld via Luxemburg. En als je al wat verder onderweg bent in België bijvoorbeeld, kun je vanaf Lille, of iets ten zuiden van Lille eigenlijk, omrijden via de A26. De route via Reims en Troyes. En dan mijd je ook de hele regio Parijs en ook die A6. Dus dan kom je goed op je bestemming aan.
14: Oké, dan dank u wel. En tot de volgende keer, Wijnand.
21: Graag gedaan. Tot de volgende keer.

dinsdagmorgen hebben we muziek van Lara Milla voor je klaarstaan. Had ik je maar nooit gezoend, gaan we voor je draaien. En zometeen een mooie klassieker vanuit opa's kast. Dat is bij deze beloofd.

Mama. En vrijheid is een volgetankte Mercedes. Je had er nog eentje uit opa's kastengoed namelijk. Die hadden wij hem beloofd. Dus vandaar Armand die natuurlijk altijd in de boeken stond als protestzanger. Hè? En dat is iets wat we... Nou ja, ik wil niet zeggen dat we het missen of zo. Maar dat is iets wat tegenwoordig niet meer zo gauw gedaan wordt. Want nou ja, goed. Je brengt dan toch een tussen aanhalingstekens negatief iets uit. Niet dat de liedjes van Armand daadwerkelijk negatief waren. Want het was wel altijd vrolijk verpakt. Want als je goed naar de tekst luistert van wat het klootjesvolk wil weten... Ja, dat snijdt gewoon twee maatschappelijke problemen aan natuurlijk. Als je het

Dat een ieder destijds gewoon zomaar zonder dat ze weten waar ze het over hadden, wisten waar ze het over hadden, zeg maar de straat op ging om te protesteren en dat er vanuit Den Haag te weinig transparantie was, zeg maar. Dus er werden twee maatschappelijke dingen aangepakt in één liedje. En ik zat even na te denken en even ook even goed te zoeken van ja, wie komt daar nou dan nog een klein beetje bij in de buurt? Ik denk dat dat dan toch Stef Wekkel is. Een tijdje geleden had hij dan bijvoorbeeld nog, we gaan met z'n allen naar de kloten. Ja, dat is ook zoiets in een vrolijk verpakt liedje natuurlijk. En,

is Stef Ekkel daarmee dan ook de nieuwe Armand? Eerst volgende keer dat ik hem spreek, dan moeten we het aan hem vragen. Dat is bij deze beloofd. Goed. Eerst muziek van Tino Martin. Jong en dom hebben we voor je klaarstaan.

0: zijn Leo Party samen met Mike Versteeg en de tijger van de kroeg. Daarvoor Tino Martin. We zijn allemaal jong en dom geweest op deze dinsdagmorgen. Goedemorgen, het is 10 minuten voor 9. Zometeen dan Rory hier met werk en uitvoering. Eerst even over het weer van deze dagen, want het is namelijk warm. En een paar weken geleden hadden we dat ook. En een minuutje of 20 geleden zeiden we van ja, het lijkt wel alsof we er wat meer aan gewend zijn tegenwoordig. He, dat we dat van 2 weken geleden hebben gehad. En toen hoorde je iedereen klagen. Oh, wat is het warm, hè? Oh, wat is... Ah, nee, dit is voor mij te warm, hoor. Doe mij maar gewoon 22 graden, dat vind ik veel lekkerder. Dat hoorde je toen continu, hele dag door. Ik hoorde nou niemand over klagen. Kan natuurlijk ook zo zijn dat het nu ongeveer wel geteld 2 graden minder warm is. He, dat is dan ook het enige verschil met 2 weken geleden, maar... Ik denk dan toch dat het is omdat we er, toch maar een beetje denken, weet je wat, dat is allemaal wel. Hè? Kalm man. Bijkomend ding daarbij en Benny attendeert ons daar eventjes op. Ik denk niet dat het boer Benny is, maar gewoon Benny vanuit Overasselt. Benny die zegt goedemorgen, klein dingetje. We hebben het telkens wel over dat het zo warm is en dat de zon zo schijnt. Maar waarom horen we dan niet Hike lekker in de zon over het mooie meisje? Ik denk ja... Daar heeft hij een punt. En dragen we dan zelf niet bij het feit dat we niet klagen over dat het warm is. Als we nou gewoon heel veel muziek gaan draaien waarin wordt gezegd dat het warm is en dat de zon schijnt. Dan denken we bij onszelf, hey ja, de zon schijnt. Hey, oh, wat is het warm. Ik ga daar een petitie voor starten. Morgenochtend tussen 6 en 9 alleen maar liedjes met zon in de titel.
1: Ah. Zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker.
0: Wordt een kort programma trouwens dan.
1: Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar beeld.

0: Lekker, lekker in de zon.
1: Haiken, lekker in de zon, zojuist bij Radio NL. Bijna 9 uur, we sluiten hem af voor het ochtendprogramma van vandaag. Mogen we er nog eentje doen als de muziek begint te spelen? Wolter Kroes, morgenochtend 6 uur melden we ons weer.
2: Na een week

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 9 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok en er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen, ook waren vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. Ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. En de politie onderzoekt met speurhonden een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en er is nog niemand opgepakt. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en er staat maar een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
15: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
16: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
15: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
17: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
21: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
22: En door
23: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
24: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Warel. Het is 9:05. Zometeen beginnen we met werk en uitvoering. De eerste stop is bij de ANWB. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Rory. Ja, het is nog best druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel. 10 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Maar goed, het is tegelijkertijd de omleiding route voor de A27 die dicht is tussen Everdingen en Gorkum. Dus vandaar dat de vertraging daar zo oploopt. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A20. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 4 kilometer met een 30 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan de Duitse A4. Flitsmeister meldt flitsers op de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 59,9. A50 Zwolle-Arnhem bij 209,7 en op de A59 van Den Bosch naar het westen bij 111,1.
24: Nou, ik hoor het wel weer genoeg op de weg te beleven. Dankjewel, Wijnand.
25: Jo, genoeg te melden.
24: Hoi, hoi.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Rory Jonker, ga!
24: Nou, net 9 uur geweest, dinsdagochtend. Ik vind het wel tijd voor een bakootje, toch? Bako in Monaco, Ferry de Lid.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is lekker aan de weg aan het timmeren met nieuwe muziek. Vertelde hij ook vorige week toen hij hier was bij Radio Wadel. Deze Henk Bernaar. Deze op mijn ziel getrapt, die is van eerder dit jaar. Maar inmiddels is er ook een opvolger. En dat is volgens mij niet het laatste wat eraan gaat komen. Er zit nog veel meer in de pijpleiding. Lekker bezig deze Henk Bernaar. En die hoorde je bij Radio Wadel uiteraard. Met daarvoor ja vast een klein bakootje zo s'morgens. Wel lekker als het in muzikale vorm is natuurlijk. Het was Ferry de Lid samen met Shaq. Hun nieuwe zomerhit hoorde je aan het begin van Werk in Uitvoering voor de dinsdag 14 juli, 14 juli in Frankrijk. Ja, ik kan me voorstellen dat ze daar nu net even bezig zijn met andere dingen. Iets met bosbranden en zo. Maar in Nederland begint gewoon een werkdag weer. Een warme werkdag. Dus let een beetje op jezelf en de mensen om je heen. En waar het kan, geniet van de zon. Dat is dan ook wel weer het advies natuurlijk. En voorbij die werkdag heel veel fijne muziek. Zometeen even aan mijn moeder vragen. Nou, dat ga ik niet doen. Ik denk dat ze het allemaal wel goed vindt. Maar Bloem ga je horen. En dit is Robert Pater.
1: Een

Radio Waddel en Niels Korshuizen uit Zeeland. Trouwens, net als Emma Heesters. Hey, Emma Heesters. Zou het een met het ander te maken hebben, daar zit je dan te denken. Ja. Hoe dan ook, een beetje oneerlijk voor Marilou, hè? Die was eigenlijk eerst. Daar zong je eerst al over, dus dat moet Niels dan maar even oplossen daar. Dat moet relatietheorie in Zeeland daar, denk ik. Nee, dat is een geintje. Je hoorde hem uiteraard bij Radio Waddel. Niels Korshuizen, onze vrolijke vriend uit Zeeland. En onderweg voor je is de allernieuwste van Stef Eckel.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
13: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
12: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

hij is leuk. De nieuwe Menzo Kortland, die heet Sukkel in Amsterdam. En hoorde je bij Radio Barel. Ja, wat leuk, Menzo die is ontzettend druk momenteel met het Truckstar Festival. Is hij samen met Truckstar en met Radio Barel op zoek naar de stem van de cabine. Mensen die gewoon lekker in de vrachtwagen zitten en daar de longen uit hun lijf zingen. Ja, je hoeft niet goed te kunnen zingen als je maar een beetje passie hebt voor het zingen zo tijdens het werk in de vrachtwagen. Eerste filmpjes staan ook al op radiobarel.fm en met name op de social media, op Radio Barel FM, op Instagram bijvoorbeeld, kun je zien hoe dat dan gaat. En dan kun je ook meer informatie vinden over hoe je kan opgeven en zo. Maar heel leuk, want Menzo kan dus zomaar bij je langskomen. En volg dan de stem in je hart, hè, dat is het idee. Ik moest

me niet zo aan. Het was Henk Dame op Radio Barreel. En ook Amar hoorde je nog met volg de stem in je hart. En dat is natuurlijk altijd wel wat je moet doen. Hey, ik weet niet of je misschien lekker onderweg bent naar Frankrijk voor je vakantie. Of misschien nog wel volgens werk, of voor je werk. Maar ja, vanmorgen hoorde ik al van alles erover bij Lars in de ochtendshow. Maar het kan je niet ontgaan zijn. Er zijn bosbranden, natuurbranden in Frankrijk. Ook met name rond Parijs. Dus het is lastig om daar te komen. Als je er naartoe gaat, dan geef ik je in ieder geval het advies mee. Check je reis goed. Plan die even goed. Want anders dan kom je, ja, voordat je het weet, op plekken terecht waar je misschien niet terecht moet komen. Of dan sta je lang in de file. Dat moet je allemaal niet hebben natuurlijk. Dus als je daar naartoe gaat, fijne vakantie, maar let daar even voorop. Dit liedje is gegarandeerd bosbrandvrij. Gaat wel over Parijs. Schoongeschreven in Tilburg op een zolderkamertje. Kenny B.

Het was Cheerio uit je stereo van Justin de Wild. Ja, wat een prachtzomer heeft hij. Hè? Dit liedje natuurlijk een beetje begonnen bij Radio Warel met de vrijdagmiddagborrel. Lekker langs bedrijven toeren met Justin en dit liedje. En daar zagen we al, nou, dit zou best wel eens een hitje kunnen worden. Daarna ontploft, ik hoef het je niet meer uit te leggen natuurlijk, nummer 1. Ook zeker in de Radio Warel top 30. Nou ja, dat is hij dan even niet meer sinds deze week van de troon gestoten door Rutger van Barneveld. Maar ja, van de andere kant moet Justin zich daar heel druk om maken. Nee, want hij zit de rest van de zomer vol met optredens en met leuke dingen allemaal dankzij dit liedje. En als hij hem volgend jaar nog een keer doet, well, ik denk niet dat mensen dat erg vinden, hè? Dat ze nog even mee kunnen dansen op deze Cheerio. Die hoor je uiteraard bij Radio Warel. Het is werk in uitvoering met zometeen nieuwe muziek van Joey Nicolai. En nu Jan.

een leuk liedje. Joey Nicolai hoor je. En in mijn beste Spaans, Tinto de Verano bij Radio RL. Zometeen is het 10 uur. En dat betekent dat wij het uur ingaan van de 3 na 11:30. 3 verzoekjes net na 11:30. Om de werkdag eens even lekker door te stoten, zal ik maar zeggen. Als er iets is waar jij zin in hebt, muzikaal. Een lekker liedje om voor op je werkdag te gebruiken. Misschien heb je vakantie en denk je, nou, je hebt wel ergens zin in. Laat maar weten in de Radio RL app. Hoor je hem zometeen terug. Dit zijn Frank en Mirella.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Ook voor rioolvernieuwing klopt u aan bij Bosveld & Zonen. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
8: De bouwverslimming.
9: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
10: Soudal. Lijmen en kitten. Voor de perfecte finish.
8: Soudal. De bouwverslimmers.
10: Iedere klus weer.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl. Je verdient het.
12: Ik moet nog wat jaren mee.
13: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
11: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Betaalbare kunststof kozijnen? Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 10 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Ruim 200 kinderen van wie hun ouders geen gezag meer hebben, zitten zonder vaste voogd, blijkt het onderzoek van Investico en Trouw. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er vaak niemand die beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische zorg, school of jeugdhulp. Volgens een expert is die situatie zeer ongewenst. Twee steekpartijen bij opvangcentra gisteravond. In het Brabantse Bavel ging het mis bij een opvangcentrum voor statushouders. 4 mensen zijn aangehouden, schrijven Brabantse media. In Almere werd iemand neergestoken bij een AZC. Daar is nog niemand opgepakt. Waarom werd gestoken is in beide gevallen nog niet bekend. De prijzen aan de pomp zijn weer verder gestegen en dat komt allemaal door nieuwe spanningen tussen de VS en Iran. Langs de snelweg betaal je nu €2,54 voor een litertje benzine. Voor diesel €2,39, blijkt uit cijfers van United Consumers. En de Franse bondscoach Deschamps zegt dat Spanje favoriet is in de halve finale op het WK. Ze verdedigen heel goed en hebben maar 1 doelpunt tegengekregen, zei hij. De bondscoach van Spanje, De La Fuente, vindt het niet belangrijk en zegt dat hun spelers gewoon moeten genieten, omdat ze dit misschien nooit meer meemaken. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en staat een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
20: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
21: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
20: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
22: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
27: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
28: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
29: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
30: En door
31: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
32: Ja, een hele goede morgen. Het is 9:55. Zometeen verder met werk en uitvoering hier bij Radio RL. Eerst gaan we even de weg op met Wijnand. Die zit bij de ANWB. Goedemorgen, Wijnand.
33: Goedemorgen, Rory. Ja, de drukte op de weg neemt af. Toch zien we nog wel een paar bijzonderheden onderweg. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je veel vertraging tussen Meter en de afrit Arkel. Ongeveer een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de Duitse A4. Flitmeister meldt flitsers op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,5. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,9. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 195,8.
32: Dankjewel, Wijnand. Tot straks.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Ja, goedemorgen. Werk en uitvoering met zometeen een klein ritje naar Italië. Italiani ga je horen. Eerst René Karst.
34: Dit is de muziek van...

dit zul je vast herkennen. Soms heb je van die liedjes, die hoor je en dan denk je, ja, dit is wel leuk. En dat had ik ook met deze. Ik hoorde deze al en toen duurde het nog even voordat we hem zouden gaan draaien op Radio Waddel. Maar ik dacht al wel, ja, hij is wel leuk. Debuutsingle van Jeffrey Leunenberg. Altijd leuk als iemand dan zijn eerste liedje maakt en dat het dan zo uitpakt. Italiani. Ja, ik vind het leuk. Er zit een beetje een grapje in. Hè? Alles laten eindigen op I, zoals Italianen zelf ook doen. Ja, leuke eerste single van hem. Laten wij hopen dat er meer van hem aan gaat komen. Maar daar ga ik eigenlijk haast wel van uit. Je hoorde hem bij Radio NL. Het is werk en uitvoering. Zometeen tijd voor de 3:30. Stuur je verzoekjes nog even door. Hè? Dan kan het zomaar zijn dat je die zometeen hoort. Klazina hoor je ook zo. En nu BZN.

het is superleuk. Je moet... Je moet eigenlijk in het weekend maar eens de Instagram-stories van Monique Smit checken. Dan zie je haar echt van feestje naar feestje trekken om te entertainen. En daar heeft ze nu ook een nieuw liedje over gemaakt. Niet naar huis, hoorde je als allereerste bij Radio NL. Dit is Werk en Uitvoering met Wesley Bronkhorst. Zo. En nu Tino Martin en...

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
7: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
6: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
8: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
13: Je m'appelle France.
14: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
15: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
14: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na half 11.
17: Ja, deze dinsdag is al mooi en wordt al mooi wat weer betreft. Maar hoe kunnen we hem nog mooier maken, muzikaal gezien? Dat is de vraag in de 3 na half 11. Als je een leuk liedje hebt om daaraan bij te dragen, laat maar weten. Leonard uit Noordwijk, die heeft wel een mooie. Die wil graag een liedje horen van zijn grote vriend Jannes aan het strand van Puerto Rico. Ga ik zo meteen draaien. Maar eerst een andere hele mooie suggestie van Pieter uit Slootdorp. Die, ja, het is ook een beetje een vakantiebestemming dit. Hè. Als je lekker op vakantie gaat, kun je wel wat de Franse les gebruiken. Het is Bertus Steigerpijn.
18: Nummer 1.

0: Jaddus aan het strand van Puerto Rico op Radio Maril.
1: De 3:30.
0: Speciaal voor Leonard uit Noordwijk. Ik vind het wel leuk, hij schrijft erbij. Ik vind het eigenlijk jammer dat Jaddus geen liedje heeft over Noordwijk. Anders was dat mijn favoriete liedje van hem geweest. Ja, ik zit even te denken, wat zou het dan moeten worden? Ik wil naar Noordwijk in plaats van ik wil naar Griekenland. Aan het strand van Puerto Noordwijk. Ja, er zijn mogelijkheden genoeg. Ja, er zijn en ook genoeg plaatsen om liedjes over te maken. Waaronder Noordwijk natuurlijk. Nou ja, in ieder geval dankjewel voor het aanvragen, Leonard, in de 3:30. Dit is Radio Waddel. We hebben er nog eentje te gaan.
1: Nummer 3.
0: En dat is een mooie Martin uit Midwolda. Die vraagt hem aan. Dat liedje over de trekkertrek van Jorieke Sterke. Nou, dat is deze. Maak me.

heerlijk voor iedereen die er geweest is. Nagenieten van het Power Weekend Made. Jorike Serke. En Maak Me Gek hoorde je Martin uit Midwolda. Die vroeg hem aan als laatste in de 3:30. Dit is Radio Warel.

0: Het was een grote frustratie van hem, deze Will Tura. Ja, hij kwam uit Vlaanderen. Ja, hij spreekt Nederlands. Dezelfde taal als, nou ja, in Nederland. En in het zuiden kenden ze hem allemaal wel. Maar de grote DJ's in Hilversum, die wisten niet wie die was. Die hadden geen idee, wilden zijn liedjes niet draaien. En dit was eigenlijk een soort protestsong. Ja, dit liedje zelf is dan niet heel veel verder gekomen dan de hitlijst. Onder de hitlijst, zeg maar, de tipparade. Maar gelukkig daarna wel wat meer succes voor deze Will Tura. Die hoorde je zojuist op Radio Wareel. Ja, zou die weten dat er in Nederland inmiddels een station is dat bijna wel als zijn muziek draait? Laten we hopen van wel natuurlijk. Hey, dit is Radio Wareel. Aan de andere kant draaien we dan ook weer heel veel nieuwe muziek. Hè? Dit ging dan over de jaren 70. Maar we hebben ook een nieuw liedje. Dat kan je prijzen opleveren. Het is de nieuwe van Frans Duits. En die kan je opleveren dat je naar zijn barbecue mag. Die is begin september op het eiland van Maurik. Dat is in de buurt van Tiel. Hij gaat daar barbecuen. Hij gaat daar zingen. En jij kan erbij zijn als je nu Tour de France hebt.
1: Radio NL. Dit is deze week.
2: Deze week.
1: De Hollandse Nieuwe.

0: Laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke

0: vakantiediscounter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mee.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Betaalbare kunststof kozijnen, Branger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brangerkozijnen.nl. Branger Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Dat heeft te maken met de droogte. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten drinken en om branden te blussen. De eerste militaire oefeningen van de bondgenoten die Oekraïne na een wapenstilstand willen beschermen zijn komende herfst in Polen, dat zegt premier Tusk. Naast Polen doen ook Frankrijk en Groot-Brittannië mee. Premier Jette zei dat ook wij gaan oefenen, maar of dat al in Polen zo is, is niet bekend. Medewerkers van de jeugdbescherming moeten soms beslissen over kinderen zonder dat ze het kind goed kennen. Door personeelstekort hebben zo'n 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat onder meer om besluiten over schoolkeuzes en jeugdhulp voor kinderen wiens ouders het gezag kwijt zijn. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen in de zee van Azov. In totaal 11. Het gaat vooral om tankers, vrachtschepen en een sleepboot. De zee van Azov ligt vlakbij de Krim. En tot nu toe heeft Oekraïne daar al ruim 100 schepen aangevallen. Rusland zegt dat het zoekt naar andere routes voor vrachtverkeer. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
14: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
21: ANWB en gaan.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
24: Even gratis containerplaatsing.
0: Hey, goedemorgen, je bent bij Radio Barel. Zometeen werk en uitvoering deel 3. Eerst eens even kijken op de weg met Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rory. Ja, op sommige plaatsen staat het verkeer toch nog even goed stil. En dat komt voornamelijk door werkzaamheden en een paar ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Beest 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. Na een ongeluk de linkerrijstrook is dicht. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Horen-Noord en de afrit A van Hoorn. Daar 10 minuten vertraging. Alleen de vluchtstrook is open na een ongeluk. Dan de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Knopend Deil en de afrit Arkel langzaam rijdend verkeer met ruim 10 minuten vertraging. Daar waren opruimwerkzaamheden na een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. Dan de A27 van Utrecht naar Almere tussen Eemnes en Huizen 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar is maar één rijstrook vrij na een aanrijding. En werkzaamheden veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens nu 5 kilometer. Het staat echt stil daar. De vertraging is opgelopen tot een uur. En die werkzaamheden die zijn net over de grens op de Duitse A4. Daar wordt er op diverse plaatsen geflitst. Onder meer op de A58 Breda-Eindhoven bij hectometerpaal 32,3.
0: Wijnand, dankjewel en een fijne dag.
1: Graag gedaan. Fijne dag verder.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Gaat op barbecuen met Frans-Duits. We gaan het zometeen bepalen. Er eerst John de Bever. Proost op het leven.
22: Dit is de muziek van

0: mateloos populair is deze zomer. Stelz, de hele boel op Stelz van Gaatse Bosma. Hoor je bij Radio Wareel en John de Bever daar ook nog proost op het leven. Nou, dat is wat je zeker ook kan doen bij de barbecue van een andere grootheid, namelijk van Frans Duits. Gaat gebeuren op 11 september op het eiland van Maurik. En als je daar eenmaal bent, dan maak je ook nog kans op een midweek. Dus dan kun je daar nog een keer terugkomen met het hele gezin of met wie je dan ook maar wil. Dus sowieso mooie prijzen in het verschiet. Als je die wil winnen, dan stuur je Tour de France in de Radio Wareel app. Dat kan de hele dag als je het liedje van Frans Duits hoort. En ook van Lange Frans. Laten we dat niet uitvlakken. Die zit natuurlijk ook gewoon op het liedje. Als je het liedje hoort, dan stuur je Tour de France naar de Radio Wareel app. En Erika heeft dat gedaan. Erika uit Zaandijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Erika, hoe is het?
1: Hey. Ja, prima. Lekker weer.
0: Lekker weer. Was je er een beetje van aan het genieten?
1: Nou, ik ben eigenlijk aan het rommelen, maar af en toe naar buiten en dan is het al warm, maar het is lekker.
0: Even de bekende frisse neus.
1: Juist.
0: Zo is het, heel goed. Hey, jij wil heel graag naar Frans Duits, naar de barbecue. Nou zit ik me even af te vragen, komt dat dan vanwege Frans Duits of hou jij gewoon heel erg van barbecuen?
1: Nou, Frans Duits, dat vind ik natuurlijk geweldig.
0: Ja.
1: Want hij heeft hele goede nummers, maar barbecue is ook heel lekker.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon beide, begrijp ik.
1: Jazeker.
0: Nee, vertel eens. Ik maak maar een geintje, Erika. Wat heb jij met Frans Duits?
1: Ik heb een aantal, aardig wat aantal cd's van hem in de kast staan. En die draai ik graag.
0: Ja.
1: En hij zingt geregeld op Radio NL. En daar luister ik ook graag naar. En ja, ik vind gewoon een goede gast.
0: Wij hebben zo te horen te maken met een echte Frans Duits fan.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Nou, dat is mooi. Dan ga je in ieder geval niet vervelen daar op dat eiland. Want hij gaat voor je zingen. Je gaat hem ontmoeten. Beste Erika, je bent erbij!
1: Joepie! Geweldig!
0: Nou, je mag ook nog eens 3 mensen meenemen. Vrienden of vriendinnen. Of wie je dan ook maar wil. Ga daar nog maar vooral even over nadenken. Maar het gaat in ieder geval een mooie middag worden daar, dacht ik zo.
1: Oh, geweldig. Dankjewel.
0: Nou, wens ik jou alvast heel veel plezier daar, Erika. En geniet van de zon nog even, hè.
1: Ja, doe ik.

dit liedje, Thomas Bergen. En als je de keuze had bij Radio RL. En ik gaf ook nog plaatsen weg bij de barbecue van Frans Duits op 11 september. Het leuke was, ik had Erika aan de telefoon uit Zaandijk. Dat heb je misschien gehoord. En ja, je moet dan een beetje weten hoe dat gaat bij de radio. Achteraf is er dan altijd nog even een gesprekje met de winnaar of winnares in kwestie om wat gegevens te noteren, zodat we de prijs ook daadwerkelijk aan diegene kunnen toesturen. En het mooie bij Erika was dat eigenlijk in het gesprek achteraf was zij nog blijer met de gewonnen prijs dan dat ze eigenlijk op de radio al was. Terwijl, ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik vond Erika op de radio al enthousiast klinken. Dus nou ja, we hebben haar in ieder geval echt blij gemaakt. Mocht je het nu niet gewonnen hebben, weet dan dat iemand anders er in ieder geval echt heel blij mee is. En dat jij ook gewoon nog kans maakt, hè. De hele dag en ook de rest van de week, als je het liedje van Frans Duits hoort, de Hollandse nieuwe van deze week, dan stuur je Tour de France. Dat is namelijk ook de titel van het liedje in de app van Radio RL. En dan maak je gewoon weer opnieuw kans. Dus hou de radio in de gaten, zou ik zeggen. Ook voor wat er zometeen gaat gebeuren. Want er is namelijk iets aan de hand met een van de grootste zomerhits van dit moment. Nou ja, althans een van de mensen achter een van de grootste zomerhits van dit moment. En daar moeten wij zometeen even over bellen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal speelt. Je hoort het zometeen als je blijft luisteren naar Radio RL. En over zomerhits gesproken, Frans Bauer is hier naar de plaats.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: is lekker toch?
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je m'appelle France.
3: Deze week is het Frans-Duits week op Radio NL.
4: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
3: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
2: Is Radio NL.
5: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
6: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
7: Radio NL.
2: Weerbericht.
8: Het lijkt wel of ik een weerbericht van Spanje zit voor te lezen of zo. Let maar op. Het is komende dagen zonnig zomerweer. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden van het land. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het oosten kan wel lokaal een klein buitje ontstaan. Vrijdag is de kans op enkele regen- of onweersbuien wel wat groter. Het weekend wordt gelukkig droog. Temperatuur zakt dan iets, maar is nog steeds wel lekker. 19 tot 26 graden.

Radio NL. Je hoorde Allee, Allee, Alexandra. Hey, misschien heb je dit meegekregen. Afgelopen weekend pakte hij de nummer 1 positie in de Radio NL Top 30. Rutger van Barneveld. Hij heeft een van de zomerhits van dit jaar te pakken met zijn zwoele zomernachten. Maar het kan je niet ontgaan zijn dat er nog een ander liedje is van hem dat dankzij het succes van Zwoele Zomernachten nu ook populair is geworden. Het is al een oud liedje van hem en dat klinkt zo. Even kijken.

0: Ja, en ik kan me voorstellen dat dit niet helemaal was wat hij verwacht had. Maar het hele internet gaat ermee aan de haal. En aan de telefoon is Rutger. Goedemorgen.
1: Hey Rory, goedemorgen.
0: Laat ik eens beginnen met de zwoele zomernachten. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, waanzinnig. Het is gigantisch wat er allemaal gebeurt. Alle lieve berichtjes die ik erover krijg. Maar natuurlijk ook wat het in het land doet. Je ziet het aan de filmpjes, je ziet het aan de streams. Het is echt bizar.
0: Ja. Bizar. Had jij zien aankomen dat er dankzij dat liedje nog een ander liedje van jou bekend zou worden?
1: Ik had het met dit liedje al niet verwacht. Nee, laat staan een tweede. Nee, die hadden we niet aanzien. En zeker deze niet.
0: Nee.
1: Ik snap wel met dat, hè, wat je zegt, catchy. Het klinkt wel lekker, dat klopt. Maar ik snap ook wel dat hun een beetje de draad. Ik begon net, dus je ziet mij echt letterlijk ongemakkelijk van links naar rechts stappen.
0: Ja.
1: Dus ik snap wel dat heel veel mensen denken, oh ja, bijna vakantie, we stappen naar links en naar rechts. Dus ik snap het idee.
0: Had jij hem zelf nog op de radar of was je hem zelf ook wel een beetje vergeten inmiddels?
1: Nee, liedjes die je maakt, die vergeet je nooit. Maar, nee. En ik weet dat heel veel mensen het liedje leuk vonden. Alleen dat hij dit zou doen, dat had ik niet verwacht, nee. Dus ik vind ook dat we daar misschien wel iets mee moeten doen. Maar hoe, dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Ja, maar hoe komen ze aan dit liedje dan? Want het staat niet op Spotify, waar heel veel mensen natuurlijk wel gaan zoeken. Wel op YouTube, daar moest ik hem net ook even vandaan halen. Ja. Heb jij een idee uit welke hoek dit komt?
1: Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik denk dat het inderdaad vanuit YouTube is. We zijn inmiddels wel zover dat we de sound wel op Insta en TikTok ook openbaar hebben gemaakt. Dus dat hebben we wel gedaan. Omdat ik vind, als de mensen het leuk vinden, dan moeten ze het kunnen gebruiken. Dus dat hebben we gedaan.
0: Ja.
1: Maar waar het echt vandaan komt, geen idee. Ik zag het viel mij eigenlijk pas op toen Bram Krikke het filmpje ging posten. En daarna Chico. Toen dacht ik, oh wacht even, er gebeurt iets. En toen zag ik er meerdere voorbij komen. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel geinig.
0: Ja, als mensen ermee aan de haal gaan, dan komt het goed, hè?
1: Ja, tuurlijk, vaak wel.
0: Maar neem me even mee naar toen, want jij was echt heel jong. Hoe oud was jij? Jaar of 13, 14? Was dit jouw eerste liedje?
1: Volgens mij was het 13, 14. Ja, daarvoor had ik een coversingeltje gemaakt van Op het terrasje en viel van Robbie Williams.
0: Ja.
1: En ik vond het gewoon leuk om te doen. En toen zei mijn tante of zo, of in ieder geval een familielid, laat een liedje schrijven en maak er een paar cd'tjes van. Te koop het aan bekenden. Vind jij leuk? Vinden wij leuk? En verder zie je wel hoe het gaat. Ja, ik wist toen echt helemaal niks. Ik had geen plugger, niks. Ik wist helemaal niet hoe dat in elkaar zat. We lieten die cd'tjes gewoon drukken.
0: Ja.
1: Ik heb er geloof ik iets van 35 tot 85 verkocht aan wat bekende mensen. En daar hield het mee op.
0: Maar ja, dus van de andere kant, Rutger, als je 13 bent en je hebt je eigen cd, dat kun je in de klas vertellen, dan ben je natuurlijk wel de man.
1: Nou, dat viel in die tijd wel mee. Ik was niet zo de man. Ik ben nog steeds niet echt de man. Ik ben gewoon lekker mezelf. En ik doe gewoon wat ik leuk vind. En dat was op dat moment een cd'tje maken met een liedje wat ik heel erg leuk vind.
0: Ja.
1: En dat doe ik eigenlijk 25 jaar na dato nog steeds.
0: Ja, dat is niet veranderd. Ja. Maar wat ik nou leuk vind aan dit liedje, Rutger, is wel, je bent jonger, maar je ziet en je hoort wel, het is Rutger. Er is na die tijd, ben je wel volwassener geworden, maar ergens is er ook niet zo heel veel veranderd.
1: Nee. Ik snap wel wat jij bedoelt. Qua muziekstijl, qua muzieksmaak denk ik niet heel veel veranderd. Ik denk dat ik daar wel mee op één lijn ben blijven liggen. Maar dat is gewoon waar ik van hou. Ik hou wel van het makkelijke meezingen. Ik hou van het feestje. Ik hou van die niet al te moeilijke teksten, niet te zware teksten. Het moet herkenbaar blijven voor de mensen. En ik denk dat dat met dit liedje onverwachts dus, want daar was ik op mijn 13e echt niet mee bezig.
0: Nee.
1: Daarom misschien nu ook naar voren komt.
0: Nee. Had jij toen niet verwacht dat jij overal nummer 1 zou worden?
1: Nee. Die had ik never nooit verwacht. Nee. Kijk, natuurlijk als je klein bent, 13 jaar, heb je dromen. Zeg ik altijd, elke keer een eigen liedje kan hebben en mensen dat meezingen uit volle borst, dat zou ik helemaal geweldig vinden. Maar dat dit 25 jaar na dato in één keer ontploft en dat het dan ook echt gebeurt, ja, dat is, nee. Zou ik ze dromen hadden dat niet verwacht.
0: Nee, precies. Maar moet er niet nog even een keer wat gebeuren met dit liedje dan? Heb je daar plannen voor nu?
1: Nou, eigenlijk heel eerlijk, tuurlijk vind ik dat je je mensen moet bedienen. Alleen, ja, ik vind ook een liedje wat 20 jaar oud is, denk ik, moeten we dat nog willen? Moeten we dat nog doen? Maar ja, Helena hebben we toen ook in een nieuw jasje gestoken.
0: Ja.
1: Dus misschien dat we hem wel in de slipstream ergens op Spotify een keer zetten, want Alleen de oudere versie is gewoon niet goed genoeg om die nu te posten.
0: Ja, die mist een refrein ook, hè?
1: Klopt, dus ik ga wel even de studio in om te kijken wat ik voor de mensen kan doen die het liedje leuk vinden. Ja. Maar ik ga er geen hele clip van maken. Ik ga hem niet als nieuwe single droppen, maar hij komt wel, denk ik, online op Spotify. Ik denk wel dat we dat moeten doen, want mensen willen dat graag horen.
0: Ik hoor bij jou bijna een soort dienstbaarheid zo. Van ja, de mensen willen dit graag, dus ik ga er maar iets mee doen.
1: Ja, maar dat is toch ook zo. Ik ben afhankelijk van hen. En kijk, na Zwoele Zomernachten heb ik denk de fanbase nog groter uitgebouwd. En als daaruit blijkt dat die mensen dit liedje dus ook heel leuk vinden, ja, het zou elkaar alleen maar kunnen versterken.
0: Ja, je hebt hier nu in de kijker gespeeld. Dus als je er toch bent, kun je maar beter dit ook even groot maken dan.
1: Nou, precies.
0: Van een knaller van maken. Nou, laten wij één ding afspreken. Rutger, mocht dit een hit en wording worden, zeg maar, mocht jij dit daadwerkelijk gaan opnemen, dan krijgen wij hem als allereerste, toch?
1: Dat is uiteraard. Jullie hebben mij vanaf het begin af aan gesteund, dus dat blijft.
0: Oké, heel goed. Nou, maken wij die afspraak, Rutger, dan zien wij het liedje met liefde en plezier tegemoet. En zal ik dan voor nu even Zwoele Zomernachten doen? Is dat beter misschien of niet?
1: Heel graag, want daar zitten we natuurlijk midden in de promotie.
0: Ja, precies. En de nummer 1 in de Radio RL Top 30, het kan niet stuk. Rutger, ik vond het heel leuk om je te spreken, man. En mooie dag.
1: Eens gelijk, en van hetzelfde, en alle luisteraars uiteraard ook.
0: Rutger van Barneveld was dat.

toen de euro nog een gulden was, hoor je bij Radio NL. En zo gaan we langzaam maar zeker richting 12 uur op deze mooie dinsdag 14 juli. En dat betekent zometeen tijd voor Hessel en Op Volle Kracht. De verzoekjes zijn van harte welkom. Die mogen worden doorgestuurd in de app van Radio NL. Kleine suggestie, misschien dat liedje van Rutger van Barneveld. Nee, dat moeten we van YouTube halen. Is misschien geen goed idee. Maar al je verzoekjes zijn welkom zometeen na 12 uur. Veel plezier bij Hessel.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
4: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Betaalbare kunststof kozijnen. Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 12 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag je vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken halen. Branden ermee blussen en vee laten drinken mag nog wel. Tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat zij sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij. Die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit. Alle 60 brandweermensen zijn vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Van het gebouw is door de brand niks meer over. Moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. En NOC-NSF komt met een businessclub voor de Olympische Spelen van 2028 in Amerika. Voor €25.000 kunnen organisaties zich verbinden aan Team NL. Er worden speciale evenementen georganiseerd, zoals een netwerkdiner tijdens de Spelen. De businessclub gaat The Orange Alliance heten. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
11: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Van Albert
21: Heijn. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
24: En door
25: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
26: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen even mee naar de verkeersinformatie. Net binnengekomen hier van Flitsmeister en van de ABB. Laten we even kijken naar de files. De langste noem ik even. Op de A12 tussen Den Haag en Lunetten. Eigenlijk tussen Harmelen en Nieuwegein. Komt dat door een ongeval met een vrachtwagen. Ik hoop dat het allemaal wat meevalt. 40 minuten vertraging daar. 9 kilometer. Dan de A29, Rotterdam naar Berg-op-Zoom. Tussen de Haring, Oud-Beijerland bedoel ik, en de Haringvlietbrug. Daar staat 31 minuten voor je gemeld, 7 kilometer. En dan de vaste prik richting de Duitse grens vanaf Geleen. 5 kilometer file daardoor, paspoortcontrole. Nou, dan nog even wat flitsers. Ook die worden hier doorgebracht op de A1 bij Muiden. Amsterdam Naarden bij 14.0. En op de A1 bij de Lutte, daar richting de Duitse grens bij 172.8. Dan de A2 Weert naar Echt. Ook daar staan ze te controleren vanmiddag 202.2. En dat doen ze ook op de A4 tussen Delft en Schiedam bij 61.3. Nog meer van die dingen op de A6 bij Lelystad. Muidenberg richting Lelystad 75.8. En ook de A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. Dan in rondom Beverwijk, de A22 is dat. Velsen naar Beverwijk bij Velsen Zuid. Hectometerpaal 9.2. En we hebben er eentje gemeld gekregen bij Zwolle. Van Meppel naar Zwolle, A28-104.1. En de laatste, die vinden we bij Moergestel, de A58-32.3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Hessel Bijkstra!
26: Vorige week was hij nog Hollandse Nieuwe. En nu gewoon, wordt hij gewoon ook gedraaid. En over het water blijft toch bij mij.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

dat erin. Dat is mooi, hè? Gewoon ouderwets gezellig het kraakje hoor je af en toe nog even. Of voel je nog door je speakers heen, denk ik. En dat is misschien wel het mooiste. Want ja, als je nou denkt van wat klinkt die Ronnie Ruijsdaal apart, dan heb je het mis, want dit is het origineel van Theo Diepenbrock. Je weet wel, van Theo en Marjan. En Theo en... nou, had er nog meer vrouwen bij waar die mee zong. Maar ik weet al die namen zo niet, maar... Goedemiddag trouwens, het is Radio Nel en daar luistert. Zonneschijn volop, hè? Mooi weer erbij. Zomerradio, waar ben je, waar zit je, wat doe je? Wat wil je graag horen op de radio? Laat het even weten. Zometeen de vaste ingrediënten. We gaan straks schakelen naar onze razende reporter, Menso Kortland. Die zit ergens in een cabine om iemand een liedje te laten zingen. Gaan we straks om 12:15 doen. Elke dag dezelfde tijd. Hè? Dat noemen we ouderwets het melkboerprincipe. Zodat mensen weten van, oh ja, dan is het. Dan kunnen we afstemmen en weer uitzetten. Nee hoor, natuurlijk niet. De bedoeling is dat je de radio aanhoudt. Dat zou het mooiste zijn. Tigo uit Egmond Binnen, die vraagt om Monique Smit en Nina Huis. Maar ja, die is net geweest bij Rory, dus dat wordt hem even niet. Tigo, sorry. Want ik probeer wel een beetje te vermijden wat er net geweest is. Jannie Vos dan uit... Klaas Waal. Volgende week ga ik voor de 20e keer de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Zou leuk zijn als je Ronnie Ruijsdaal even wil draaien met het Vierdaagse lied. Kom erbij. Alvast bedankt, Jannie. Nou, Jannie, dat ga ik regelen. En mocht je ook een verzoekplaatje hebben, ik hou me aanbevolen hier. Doe er even een leuke reden bij. Waar zit je? Waar ben je? Doe dat even via de app. Dat is de kortste klap. Die app kun je gratis en voor niets downloaden in de App Store. En dan sta je in verbinding. En mocht dat tegenwikkeld zijn, kun je ook proberen te bellen op... 088-0200. Even een terugblik naar gisteren. Toen was hij hier. Hij was hier te gast. Tinus van der Weijden met zijn nieuwe single. En die gaat over dat... over die Spaanse schoonheid. Die ze proberen te omschrijven. En, ja. Het is gewoon een mooi liedje geworden. Het heet Luna.

0: En doet het zelf ook heel goed natuurlijk. Jeffrey Hazen. En Loco Loco. Loco Loco. Hey, ik ben altijd even aan het kijken aan het begin van de uitzending of er ook leuke dingen zijn gebeurd in het verleden. Altijd wel even leuk. Nou, ik stuit hierop dat Ferrari zijn eerste Formule 1-overwinning behaalde. De Argentijn José Froial González bezorgde Ferrari tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië de allereerste overwinning. Dat is een leuk feit natuurlijk. En nog meer leuke feiten, want...
1: Op volle kracht, Hessel Wijkstra.
0: Billy the Kid werd doodgeschoten in 1881. Wat? Ja, de legendarische Amerikaanse outlaw Billy the Kid, officieel Henry of Henry McCarthy genoemd, geheten. Die werd door sheriff Pat Garrett doodgeschoten. Billy was pas 21 jaar oud en groeide uit tot een van de bekendste figuren uit het Wilde Westen. Maar het gekke is wel dat het was gewoon een boef, hè. Het was gewoon echt een boef, want ja, hij deed hele gekke dingen. Ja, hij schoot in 77 en 1877 een smid neer, Frank Cahill. Uit zelfverdediging, zei hij. En tijdens de Lincoln County War was hij betrokken bij de dood van sheriff William Brady. En in 1880 schoot hij premiejager Joe Grant neer. En ja, zo werd hij eigenlijk in het verhaal. Hij ontsnapt ook nog in een... Hij wachtte op zijn executie en toen ontsnapte hij aan de dood, waarbij bewakers James Bell en Bob Orlinger ook de dood vonden door de kogels van Billy the Kid. Nou, ik vind het wel... het is wel gek dat zo'n bandiet, zo'n crimineel eigenlijk gewoon de held wordt gemaakt. Maar dat is hij toch echt, Billy the Kid. Dus we draaien even een mooi liedje voor hem. Ten nagedachte aan

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
6: In Kranenburg, Duitsland, vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steakspecialiteiten en balkongerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Je m'appelle France.
14: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
15: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
14: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: eigenlijk, als je het goed ontleed, gaat het nergens over. Maar ja, klinkt wel gezellig. Knap bedacht. Ook kwam het bier maar uit de badkamerkraan. Een mooi verhaal van Brigitte. Ik vroeg er ook om. Zij zegt: hoi Hessel, ik werd vanmorgen wakker en toen was mijn vaas uit het raam gevallen. Door de wind die tegen mijn gordijn aankwam. De vaas is het eerste wat ik gekocht had na mijn scheiding. En ik stond, er stond voor trots als ik daarnaar keek, naar die vaas. En ik ben er oprecht verdrietig van. Zou jij een zwaar leven willen draaien van Brigitte Kaandorp? Want als ik dat liedje hoor, dan word ik vrolijk. Nou, ik heb het even beluisterd, lieve Brigitte. Ik zal even een stukje laten horen, want ik word er depressief van. Antidepressief.
1: Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe.

0: moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk.
1: Nou, dit gaat al 5 minuten door. Ik zal het je besparen. Ik doe even ook wel een liedje over die wind, maar dan een hele mooie. Miss Montreal heet ze. En het is een prachtig luisterliedje.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Dit is toch prachtig. Dit komt toch uit het diepste van haar ziel. Maar het mooiste is, het verhaal is zo dat het geschreven is door Stef Bos. Ja, die van papa. Die. En het ging over zijn moeder. Het naderende verlies van zijn moeder. Ze was ernstig ziek en overleed aan kanker. En ja, daar heeft hij dit liedje op geschreven. Dus. En zangeres Ingeborg uit België, die heeft het zelfs meegenomen naar het Eurovisie Songfestival. En in 2020 koos Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, het lied mee naar het programma Beste Zangers. Weet je even de oorsprong van het liedje? Altijd leuk om te weten, toch? Goed, even een verzoekje vanuit Schagen. Daar wordt ook geluisterd. En Schagen, als je het over Schagen hebt, heb je het natuurlijk over Borsato, maar ook over Joling. Hè, de oorsprong van de mannen. Dus Jacco, dat is misschien wel de reden voor Jacco om hem aan te vragen. Oh ja, zal ik wel graag een liedje aanvragen voor alle vakantiegangers. En dan als het kan, Gerard Joling met vakantie.

0: Zomerradio. Ja, het leuke is dat... Ja, dat moet ik even uitleggen. Zometeen om 12:15 gaan we weer contact leggen met Menzo Kortland. Je weet wel, de man die ons gaat helpen. En de boel gaat presenteren daar op het festival met de iconische wijngaat-truc. En om dat verhaal wat kracht bij te zetten, ja, is hij onze collega, zeg maar. Maar we maken ook van alles met hem mee. Want ja, die man die imiteert altijd Gerard Joling. Die heeft een drang om dat ook te willen doen. Je vraagt er niet eens om, weet je wel, dan wil hij dat al doen. Nou, zo zat hij ook in een van de cabines die morgen dus... in beeld komen. Want ja, het wordt allemaal opgenomen van tevoren en wordt allemaal geëdit, zoals het professioneel heet. En morgen hebben we dan Sanne en Hans. Sanne en Jan. Morgen dus. Maar toen kon die mens het even niet laten, zeg maar, om die 27MC-microfoon even te pakken in die cabine. En dat stukje heb ik er even uitgehaald. En dan moet je eens horen hoe hij dan tekeer gaat. Hè? Dus dan laat hij het interview even helemaal los, pakt hij alle regie over. En dan doet hij dit achter dat bakje. Moet je horen.
1: Oh, lieve mensen, op kanaal 16 zijn we er klaar voor. Het is jouw begeer. Laat je lekker liggen voor een keer. Oh, vreselijk. Hoe is die daar? Oude trucker. Oh, hebben jullie er nu al zo geen kracht meer voor? Oh, vreselijk, wat een grafsfeer.
0: Dat is toch niet normaal, of wel? Niet normaal, het

Frank Verkooijen. Mooi. En geweest is geweest. Ja, ik zie wel dat ik een andere had aangevraagd gekregen van Frank om te draaien. Maar goed, ik heb dat even per ongeluk verkeerd gedaan. En Frank Verkooijen heeft zelf liever dat zijn nieuwe single even gepromoot wordt. Token van Wingerden uit Ridderkerk. Jij deed een verzoekje voor je mannetje, want die is vandaag 40 jaar in dienst bij transportbedrijf Groeneboom in Ridderkerk. Dus een hele mijlpaal. Van harte gefeliciteerd. En je bent super trots op hem, schrijf hier. En je houdt zielsveel van hem. Nou, Token, dat is een mooi bericht voor je mannetje. Hoe heet hij eigenlijk? Er staat er niet bij. Nee, het is niet Frank Verkooijen. Hoe heet die man? Nou, maakt het niet uit, dat komt nog wel, denk ik. Hey, dan een verzoekje.

klopt nog wel, denk ik. Hey, dan een verzoekje voor een pilsje in de zon. Dat is speciaal voor Munnemaat. Bas schrijft dat uit Middelbeers. Hij zegt vrijdag lekker barbecuen en dan maak ik wat lekkere verse frieten bij en dan gaan we lekker een pilsje in de zon nemen. Nou, dat is prachtig. En over barbecue gesproken. We hebben een leuke actie met Frans Duits. Frans en Frans hebben een nieuwe single uit. Frans Duits met Lange Frans. Het heet Tour de France. Hey Fransie, dat is de subtitel. Dus Frans en Frans, Tour de France, Hey Fransie. Het Frans erop los. En er wordt een volledig verzorgde barbecue-middag georganiseerd op het eiland van Maurik. Dat is vlak achter Tiel. En daar kun je misschien bij zijn, want er zijn er meer bij. 25 winnaars met 4 genodigden. Dus dat maakt 100 mensen gezelligheid. En Frans gaat er natuurlijk, Frans Duits gaat er natuurlijk live optreden voor jullie. En die gaat daar op die middag nog een midweek verloten onder de 25 winnaars. Dus wil je hier meedoen, dan is het zaak om even een appje te sturen. Heel simpel, Tour de France. Dus Tour de France, als je dat even instuurt. Mits, er is even een voorwaarde nog. Je moet eerst dat liedje horen, die is Hollands Nieuwe deze week. Dus die komt ergens automatisch voorbij. Dus Tour de France insturen en typ het alvast maar klaar. Dan kun je alleen straks op versturen drukken en dan is het helemaal klaar. Nou, hoe sensueel kan een dame zingen over een pot bier waar de druppels van het glas afdruipen? Luister maar.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor je hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurroos

0: Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De bouwverslinders.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soudal, de bouwverslinders.
9: Iedere klus weer.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 to 20:00.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 1 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag wordt in Frankrijk de Franse revolutie herdacht en in Parijs is een parade. Daarin lopen 8 Nederlandse militairen mee en nog een paar honderd van andere landen om Oekraïne te steunen. Thema is het ontwaken van Europa als militaire macht. Met als boodschap dat Europa klaar is om zichzelf te verdedigen, nu de VS steeds meer afhaakt. Boerenorganisatie LTO noemt de droogte nog geen rampscenario. Maar dat wordt het wel als het zo warm blijft en het niet regent, zegt een woordvoerder. In sommige gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun gewassen te besproeien. Laten drinken van vee met dat water mag wel. Marius Borg Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis uit. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer verkrachting, maar ging in hoger beroep. Met een enkel band mag hij dat thuis afwachten. Vandaag is ook de dag dat Mette Marit thuis komt na een operatie aan haar longen. Het is een raadsel waar 20.000 kilo Emmentaler kaas is gebleven. Die was ingeladen in het Duitse Beieren en moest aankomen in Frankrijk. Maar dat is niet gebeurd. De kaasmaker had het vervoer uitbesteed aan een onderaannemer die online contact met ze had gezocht. Kaas kan flink wat waard zijn. Deze lading €80.000. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
21: Ah, weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
21: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
22: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
23: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
26: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
28: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
29: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
28: Zonnebrandcrème?
30: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp, Nijmegen.
33: En door...
34: Vergevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
35: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Staat 13 minuten voor Zaltbommel en op de A8 Zaandam-Amsterdam 14 minuten. Maar op de A12 Den Haag naar Lunetten voor Oude Rijn 28 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen 15 minuten. Dan de A15 Ridderkerk naar Gorkum, daar ook 12 minuten gemeld voor Haringsveld-Giessendam vanaf Sliedrecht. En op de A15 Nijmegen-Gorkum, daar staat een file van 10 minuten tussen Deil en Leerdam. Op de A16 Antwerpen-Breda voor Galder, daar staat 4 kilometer, 13 minuten. En de laatste tussen Geleen en Keulen, eigenlijk Koenderbergen, 28 minuten. Nou, dan de flitsers. Die worden hier ook kenbaar gemaakt door Flitsmeister. Op de A1 staan ze bij de Lutte, 172,8. En op diezelfde A1 nog een keer bij 177,2. Op de A2 word je in de gaten gehouden bij Weert, tussen Weert en Echt, bij 202,2. En bij Bad Nieuweschans staan ze ook vanmiddag. De A7 is dat bovenin, 252,6. Dan de A12 tussen Maarn en Ede bij Maasbergen, 83,1. En ook bij Velzen-Zuid op de A22, daar vind je ze bij 9,2. De A27, als je van Almere richting Hilversum rijdt, is het oppassen bij 112,5. En dat geldt ook op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Moergestel, 31,3. Dezelfde 58 stukje verderop, 32,3. Nog steeds bij Moergestel staan ze nog een keer. En op de A59, dat is de laatste, Den Bosch naar Breda bij Sprangkapelle, 111,9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
36: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
37: Hessel Bijkstra!
35: Hij komt eraan, de Hollandse nieuwe van Frans en Frans met Tour de Frans. En Marco de Hollander in die zomernacht voor Sylvia.
36: Is de muziek van Radio NL.

0: En die doet wat ze wil. Horus, je moet even contact leggen met een cabine in het land. Want Menso Kortland staat daarnaast. Of net niet, of wel. Ik weet niet wat hij aan het doen is gisteren. Menso, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik wil ook niet allemaal weten. Ik wil ook niet allemaal weten wat je privé doet.
1: Nee. Hey, in de cabine.
0: Hoe is het met je?
1: Hartstikke goed. Gisteren een dagje Efteling geweest en vandaag lekker in het zonnetje aan het genieten thuis. Dus,
0: Hey, jij leert ook allerlei dingen, dat is wel grappig. Toen die man zei CF, dacht jij aan een kaart waar muziek op stond. Maar dat is een merk DAF, hè? Dat weet je.
1: Inmiddels, ik word heel erg bijgeschoold in de truckerswereld de afgelopen weken. Dus binnenkort kan ik zelf achter het stuur.
0: Je noemde 27MC, noemde je een intercom. Geweldig. Sorry, vriend.
1: Inmiddels weet ik wat het is, een 27MC, dat het een bakkie is.
0: We hebben Koen in de aanbieding. Vertel eens wat, wie is Koen? Waar was dat? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, Koen Dubbeldam, hele leuke gast uit Hardingsveld. Die mocht van zijn baas eventjes naar Rotterdam rijden om ons daar te spreken. En het grappige is, hij is opgegeven door zijn vrienden.
0: Oh.
1: Want hij doet eigenlijk, we zoeken de stem van de cabine. Hè? Dus iemand die gewoon lekker achter het stuur op ieder liedje karaoke aan het zingen is. Ja. Maar hij doet dat dus al jarenlang met zijn vrienden in een groepsapp.
0: Oh.
1: Dus die vrienden die kunnen dan sturen van, joh, doe even met de vlam in de pijp. En dan neemt hij een filmpje op terwijl hij aan het rijden is. Dat hij vlam in de pijp zingt. Of André Hazes of weet ik veel. Dus hij is goed getraind. En hij houdt er ook gewoon van om in het weekend dan, als hij klaar is met werk, even in een truckerscafé de microfoon te pakken en een paar nummers te zingen.
0: Ja, biertje erbij natuurlijk.
1: Biertje erbij natuurlijk als het mag na het werk. Dus die is top.
0: Hij heeft ook een spannend verhaal over spijkermatten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik weet niet of we het straks gaan horen, maar dat klopt.
0: Ja.
1: Hij was bijna even in een spijkermat gereden tijdens zijn werk. Ja, het zou niet maar gebeuren. Hij dacht, wat zie ik nou daar liggen? Toen ging hij even langs de kant van de weg staan. En toen bleek dat hij bijna over een spijkermat was geknald.
0: Ja. Hey, en er was iets met zijn moeder, hè? En met die wagen of met zijn... heeft hij een goede baas, begreep ik?
1: Ja, een hele goede baas. Hij heeft een prachtige, echt, ik heb erin mogen zitten, een prachtige nieuwe truck gekregen een aantal jaar geleden. Alleen zijn moeder is inmiddels helaas overleden. Maar het was wel de wens om toch nog een keer die truck te laten zien. En dat is nog gelukt. Dus er hangt ook een hele mooie foto van het moment dat zijn moeder nog de truck ziet. Ja. Hangt in de cabine. Dus dat is wel echt een prachtig moment voor Koen.
0: Ja. Laat hem zelf even vertellen. We gaan zo naar het interview wat je gehad hebt met hem. Heb ik hier klaarstaan. Nog even over morgen. Dan hebben we natuurlijk... waar jij niet... jij kon er niet afblijven, hè, van dat bakkie, hè?
1: Ja, je hebt het al net even kunnen horen inderdaad. Maar ik vond het wel heel leuk om even die bak te pakken. Die 27MC en even te doen alsof Gerard Joling er bijvoorbeeld zat.
0: Ja, ik zal het even laten horen. Misschien wel even leuk.
1: Ja.
0: Oh, nee, dat is deze niet. Wacht even hoor. Okay, dit is een startende motor. Dit is het stukje wat jij volgens mij in die cabine deed die morgen aan bod komt. Hè? Dit,
2: Al lieve mensen op kanaal 16 zijn we er klaar voor. Het is jouw begeer. Laat je lekker voor een keer. Oh, vreselijk. Hoe is die daar? Oude truckers. Oh, hebben jullie er nu al zo geen kracht meer voor? Koekoek! Oh, vreselijk, wat een grafsfeer.
0: Hey, maar Menso, als je dit zelf hoort, wat denk je dan?
1: Ja, ik wou dat ik aan de andere kant van dat kanaal had gezeten. Dat ik ineens hoor, Gerard Joling over het bakkie.
0: Ja.
1: Dus dan zou ik denken, wat een gek, ja.
0: Hey, ik spreek je morgen weer, hè?
1: Yes, ik spreek je morgen weer.
0: Dankjewel, hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: We gaan naar Koen.
3: Nou, naast welke gezellige gozer zit ik hier in de cabine?
4: Ja, je zit naast Koen en ik ben 24 jaar oud. Ik rij voor Loktransport uit Hardingsveld.
3: Ja.
4: Wij rijden van alles, voornamelijk voor de offshore en bouw en soms buitenland, soms binnenland.
3: De verste rit die je ooit hebt gemaakt?
4: Ja, de verste rit is Algeciras. Dan ben ik een week weg geweest en dan is weekends over en dan de week erop terug.
3: Hoe hou jij fit tijdens zo'n week?
4: Ja, lekker een bakkie en soms even een rondje om de auto lopen tijdens je pauze. En natuurlijk even een lekker plaatje om even mee te zingen.
3: Ja. Zo houd jij je wel fit tijdens die rit. Lekker,
4: ja, tuurlijk. In de file met de ramen open, als een ander het hoort, dan maakt toch niet uit.
3: Nee joh, ben je gek. Ja, heb je dat wel eens dat je dan keihard aan
4: het
3: meezingen?
4: Ja, als het weer is en ik zal in de file, nou, maar allemaal gewoon open doen en dan zing ik gewoon. En als dan eet je met zijn ramen open, dan kijken ze wel eens op. Maar,
3: dan heb je een duetje.
4: Ja, wie weet.
3: Leuk man. En wat voor dingen zing je dan zo?
4: Ja, vooral Henk Weygaard en voornamelijk Jan Smit, Frans Bouwman, voornamelijk eigenlijk wel Nederlandstalig.
3: Wat heb jij jezelf opgegeven voor de stem van de cabine of iemand anders?
4: Nee, ik heb me niet zelf opgegeven. Een paar vrienden van mij, een vriendengroep van ons, die stuurden hem door.
3: Ja.
4: En toen zei ik eerst, dat is niks voor mij. En toen zaten we vrijdag eens aan een biertje en toen begonnen ze er weer over. Ik zei, nou weet je wat, doe maar jongen, we zien het wel.
3: Hoppa.
4: Ja. Ik zeg hem dan best. Dus ja, zo is dat tot stand gekomen. Daar zit je dan inderdaad.
3: Ja. Wat is dan het gekste dat je hebt meegemaakt? Je zegt vast wel eens dat wat bijzonders hebben.
4: Nou ja, ik heb wel eens een keer meegemaakt dat, was in Spanje of zo. En dan gingen we de snelweg af eigenlijk om een bakkie te doen. En allemaal aan de onderkant van de snelweg politie en hadden daar dus gewoon een spijkermat uitgerold. En die stonden daar dus gewoon op iemand te wachten,
3: ja.
4: Zeg maar. Dus ja, toen moesten wij even stoppen. Nou, toen werd het weggehaald naar we er langs konden. Maar toen stonden we wel even te kijken wat nou.
3: Ja, maar is het niet gelukkig met die wagen over die spijkermat?
4: Nee, gelukkig niet. Maar ja, je zag ze al staan, zeg maar, waar ze daar voor dit afkomen. Toen dachten we al, we stoppen even en dan even kijken. Maar het was gelukkig niet voor ons.
3: Dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, gelukkig niet.
4: Nee.
3: En deze wagen, heeft hij nog een bijzonder verhaal voor jou?
4: Ja, deze wagen is een half jaar eerder gekomen omdat mijn moeder ziek was. En toen heeft mijn werkgever ervoor gezorgd dat die auto een half jaar eerder kwam. Zodat mijn moeder dat nog kon meemaken. En dat is gelukkig gelukt. Dus dat is eigenlijk is wel een auto met een bijzonder verhaal.
3: Ja, want die dag, toen kon ze het nog gewoon van binnen bekijken, ja. En alles kon je nog laten zien.
4: Ja, dat ging nog. En daarna werd het wel wat slechter. Maar gelukkig is dit nog wel meegemaakt.
3: Ja.
4: En daar ben ik wel heel blij om, ook dat mijn baas daar in mee is gegaan. Dus dat is heel fijn.
3: Ja, dat is prachtig, hè. En Henk Weygaard, wat zijn je favoriete hits van hem?
4: Ja, Suzie Beunaas en Ik moet nog jaren mee. En zo zijn er natuurlijk nog wel een paar.
3: Ja,
4: Henk Weygaard die maakt natuurlijk eigenlijk alleen maar een beetje goede muziek. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja, hij heeft geen slechte nummers.
4: Nee, hij bijna. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd nummers wat minder leuk vindt, maar voornamelijk vind ik het altijd wel goede nummers.
3: Ja. Welke ga je voor ons zingen?
4: Hey Suzy.
3: Hey Suzy.
4: Jazeker.
3: Voor de stem van de cabine.
4: Ja, ik wel.
3: Ik ben benieuwd, gaan we zo eens luisteren.
4: Ja, is goed. Hey Suzy, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Suzy, de bui is over. Kom eens hier en kijk in schouw. Want die boog met 1000 kleuren, die is alleen gemaakt voor jou.
3: Nou, we hebben gevonden hoor. De stem van de cabine! Lekker goed!
4: Lekker hoor.
3: Nou, je kan zitten hoor. Heel goed.
4: Super.
3: Lekker man.
4: Lekker hoor.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
7: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
6: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Je m'appelle Frans.
5: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
6: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
5: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
4: Is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
4: Altijd aan.
8: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
9: Radio NL.
4: Weerbericht.
10: Ja, voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even naar onze grote vriend daar in Purmerend, Jan Visser.
11: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
10: Jan, het is alleen maar zonneschijn, toch? Goedemiddag.
12: Ja, hij zal inderdaad, ja. We hadden vanochtend wat wolkjes in alle vroegte, maar die zijn allemaal opgelost. Maar en nu is het overal zonnig en het is warmer dan gisteren. De stroming is meer continentaal, oost tot noordoost. En dat zie je meteen terug in de temperaturen. Op de Wadden is het inmiddels ook zo rond de 25 graden op veel plaatsen. Leeuwarden ruim 26, dat is pas de tweede zomerse dag deze maand trouwens. Terwijl Westdorp in Zeeuws-Vlaanderen al de 12e te pakken heeft. En de 10e in de Maastricht. Dus je ziet toch wel behoorlijke verschillen in het land.
10: Ja.
12: Noorden blijft duidelijk wat dat betreft achter. En dus ook feitelijk een stuk aangenamer natuurlijk. Want het is wat koel is het zeker niet. Maar goed, vandaag dus een zomerse dag op de meeste plaatsen. Zoals gezegd, Leeuwarden nu 26. Wijk aan Zee 28. De Bilt ook 28. De 30 komt toch in de buurt. En in het zuiden van het land, waar het nu al inmiddels al zo'n 30 graden is, wordt het plaatselijk 32 graden. Later vanmiddag zien we iets meer bewolking boven het oosten verschijnen. Het is nog niet helemaal zeker of dat doorgaat. En dan kan er ook een lokale regen- of onweersbui ontstaan. Gisteren waren er felle buien in het noorden van Duitsland. Leiden in de buurt van Magdeburg. Noordoost-Duitsland tot lokaal wateroverlast en hagel die door de straten heen spoelde. Dus dat was nogal een behoorlijk spectaculaire bui. Maar dat is bij ons niet aan de orde. Verder dus ja, wind uit het oosten tot noordoosten. Het zal langzamerhand wel weer iets terugkrimpen naar noordoost. En die is matig en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Nou, morgen opnieuw veel zon. Maar in de middag in het binnenland ook kans op een enkele regen- en onweersbui. De kans erop is het grootst in het oosten en zuidoosten. En het wordt 24 in het Waddengebied en 31 graden in het zuiden. En de noordoostenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Donderdag opnieuw zomers warm. En de dagen daarna, dan zien we toch wat veranderingen optreden. Vrijdag wordt het sowieso in de kustprovincies minder warm. Veel plaatsen beneden 25 graden. De wind gaat uit het noorden tot het noordwesten waaien. Verder in het binnenland misschien een enkele bui. En in het weekeinde daalt de temperatuur naar waarde tussen 20 en 24 graden. We hebben af en toe zon, ook dus wolkenvelden en soms een enkel buitje. Dus dan neemt die warmte het in ieder geval af.
10: Ja, oké. Nou Jan, dan zijn we helemaal op de hoogte. En wat is jouw spreuk deze dag?
12: Juli, louter zonneschijn, zeker krijgen we dan gouden wijn.
10: Gouden wijn, dat klinkt goed.
12: Drink gouden wijn.
10: Ja. Dat was wat geweest, ja.
12: Ja.
10: Alleen, ik heb nou gekozen voor André van Duin.
12: Ja, oké.
10: Ja? Hey, tot morgen, hè?
12: Tot morgen, Hessel.

0: en beats. Dit is Joanne Hamer. En Hup Ouwe Bles. Haar oma riep dat altijd in de auto. Kom op, Hup Ouwe Bles. Jorlahiti. Joanne. Hey, ik heb nog zo'n countryster aan de telefoon, heb ik er. Want als het goed is, heb ik haar hangen. Dat klinkt wat gek, maar aan de telefoon. Jorieke Sterke, Jorieke!
1: Goedemiddag, Hessel.
0: Hey, hoe is ie? Hoi, hoi, hoi.
1: Ja, lekker jongen, met jou?
0: Ja, wat leuk dat ik jou even mag bellen. Ik kreeg de opdracht van de redactie, ja. Want er is wat gaande met jou, begreep ik.
1: Ja, klopt. Ja, ik kom met een EP uit. Dus
0: wat?
1: We zijn nou lekker aan, met een EP.
0: EP?
1: Cool Rock EP.
0: Wat is dat?
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: EP, dat zijn meerdere nummers. Dus in plaats van een single kom ik nou met 6 nummers volgende maand op blank.
0: Een halve CD? Of?
1: Wat zeg je?
0: Een halve CD is een EP?
1: Nee, je hebt een album.
0: Ja?
1: En je hebt een single, je hebt een EP en je hebt een album.
0: Ja, ik weet het wel. Ik zit te clearen. Ik laat het jou even uitleggen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Jezus.
0: Ja. Welkom in de barn. Dat was het laatste, toch? Met die tractor hier voor de deur, die gouden hoes met dat ding. Rijd er nog wel eens op en zo.
1: Oh, sorry. Ik rijd nog net tegen een snelheidscamera aan. Eén momentje, hoor.
0: Ja,
1: ja, klopt. Ja, klopt, met die gouden trekker.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat was top.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, en dat feestje Welkom in de barn was ook leuk, toch?
1: Oh, Hessel, dat was zo geslaagd. Dat was echt vet.
0: Ja.
1: Ja, we hebben dat natuurlijk in een maand op tijd opgezet. En ik dacht, ja, misschien komt er helemaal niemand op af. Maar het leek mij altijd leuk om een festival te organiseren.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk zo leuk gegaan. Dat op een gegeven moment een producent naar me toe kwam. Hey Joriek, wil jij niet met jouw concept in het AFAS gaan staan? En toen heb ik, met mijn impulsiviteit heb ik ja gezegd.
0: Ja joh.
1: Dus bij deze nodig ik jou ook uit, Hessel, want 26 november ga ik mee in het AFAS.
0: Oh, dat is heel groot. Daar moeten heel veel mensen in, ja. Hè? Dat weet je, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ja. Maar dat komt wel goed.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Hey, en die EP, want ik lees hier titels, niet janken, maar planken.
1: Ja.
0: Cowboy uit de flat, dat is ook al een paar vragen waard, denk ik. Hij weet het wel, Highway to Hell.
1: Ja.
0: Maak me gek. En Ricky en Jolien. Wat wordt het leukste? Ja. Wat wordt het leukste? Want je bent er nu druk aan het inzingen.
1: Ja, ik ben zelf heel erg fan van. Ja, ik vind Cowboy uit de flat vind ik echt wel een radioplaat.
0: Ja.
1: Maar ik ben zelf heel erg fan van Jolien. En van niet janken, maar planken.
0: Ja. Wat is het dan de Jolien van, hoe heet ze? Van, van die countryster?
1: Ja, het is de tegenhanger.
0: Oh, de tegenhanger.
1: Het is niet
0: Dolly Parton.
1: Dolly Parton. Nee. Het is dus de tegenhanger, zeg maar, van Jolien.
0: Ja. En die cowboy uit de flat, hoe zit dat? Dat kan toch helemaal niet?
1: Cowboy uit de flat. Ja, je hebt tegenwoordig mensen met hoeden in Nederland, waaronder ook ik, die totaal geen cowboy zijn, maar zich wel zo profileren. Toen kwam ik op de zin uit Cowboy uit de flat en toen dacht ik, daar gaan we een liedje over maken.
0: Jij bedenkt het allemaal zelf, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik heb wel een heel leuk team dat we wel gewoon leuk samen zitten te sparren. Ja. Ja.
0: Het is ook bewonderingswaardig, want je nieuwe single, ja, dat gaat gewoon over een evenement in Maden. En toch wordt het overal opgenomen en gepakt. Dat is ook gaaf.
1: Ja, die is echt. Ja, dat had ik nog niet, moet ik heel eerlijk zeggen, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, maar ja.
1: Het is een heel leuk liedje, maar ja, het is gewoon een anthem. En hij wordt echt heel leuk opgepakt.
0: De vlammen in de pijpen, weet ik veel wat je allemaal zingt. En over die trekken, ja. Die mannen worden helemaal gek, hè, met die 100 meter en zo. Dat klopt allemaal. Dus toppie.
1: Ja.
0: Hey, wanneer kunnen we die EP verwachten? Wanneer is dat zover?
1: Nou, we zijn dus vandaag nog bezig. Mijn idee was halverwege augustus. Maar omdat we nou alles nieuw inspelen live met de band. Ja, dat is wel gewoon een werkje. Dus ik denk, als het lukt half augustus en anders eind augustus.
0: Oké. Nou, we houden het in de gaten. Ik had het begrepen dat ik je even kon bellen daarover. Dus dan weten we even weer hoe het met Jorieke is. Wil je nog wat kwijt aan onze luisteraars? Of is er nog wat, heb je opeens verkering? Of weet ik veel, iets leuks te melden nog?
1: Nee, eigenlijk helemaal niks. Geen geks, nee.
0: Oh, geen gekke dingen.
1: Nee, jij wel?
0: Nee, ik ook niet.
1: Geen gekke dingen mee te melden? Nee. Nee.
0: Hey, ik ga je bedanken en ik ga je liedje draaien. En als het zover is, dan horen we het wel, hè?
1: Helemaal goed. Ik ga jou de teaser doorsturen.
0: Goed zo. Dankjewel.
1: Dankjewel, Hessel.
0: Jolieke.
1: Doei doei.
0: Nou, hoor eens. Hier is ze. Maak me gek. Hier is ze.

0: rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
3: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar

0: ONL.
1: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 2 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Duitsland is vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar geleden. Toen hij haar aanreed, keek hij op zijn navigatie. Maar dat was heel kort en hij had midden in de nacht niemand op de weg hoeven te verwachten, zei de rechter. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Meerdere doden bij een grote brand in een gebouw in het centrum van Brussel. 6 mensen worden vermist. Was eerst een kleine brand, die was snel uit, maar brandende deeltjes vielen in een liftschacht, waardoor een nieuwe, grotere brand ontstond. Die is onder controle. Het gebouw wordt gerenoveerd. Zo'n 200 bouwvakkers moesten eruit. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. En in heel Zeeland wordt deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken. De provincie trekt voor de duidelijkheid 1 lijn voor alle gemeenten. Ook verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing. Dit jaar is voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld een buurtvereniging wel toestemming geven. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcaden waardecheck.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
16: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmeden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.nl.
17: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar staan wat files. Ik had even de kuchknop ingedrukt. De kuchknop is ook wel leuk. Er staan wat files op de A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord. Daar staat een door een ongeval 49 minuten. Dat is behoorlijk lang. Dus heel veel succes daar. Misschien is omrijden een optie. Het staat daar tussen Elslo en Maastricht-Noord helemaal vast. Dan de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaanstad en de brug over de Zaan is ook wat aan de hand. 19 minuten. En op de A12 tussen Den Haag en Lunetten. Daarvoor de Kallekoppenbrug. Ook daar 41 minuten. Lange rijen. Op de A50 Oost naar Arnhem voor de Maasbrug. Daar 28 minuten vertraging, 7 kilometer staat erbij. En op de A50 Arnhem Oost bij Ewijk naar Maasbrug. Daar 69 minuten. Ook behoorlijk lang door een ongeval, dus pas alsjeblieft op. En dan de laatste file. Op de A76 Geleen naar Keulen voor de Duitse grens. Daar staat 31 minuten gemeld over zo'n lengte van 7 kilometer. Nou, en dan de flitsers, hè, die heb ik ook. Om je geld te besparen in je portemonnee op de A1 bij Muidenberg 14.2. En bij de Lutte langs de A1 bij 172.8. Nog eentje op de A1, die is echt vertegenwoordigd vandaag 177.2. Richting Hengelo vanaf de Duitse grens. En op de A2 tussen Weert en Echt, daar staan ze bij 202.2. In de polder op de A6 Muidenberg-Lelystad oppassen bij 75.6. En even verderop op de A6 bij Sint-Nicolaascha, daar staan ze ook bij 306.2. Dan nog een flitser te melden op de A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk 56.6. En ook bij Almere zijn ze bezig op de A27 112.5. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.9. En bij Moergestel, dat is tevens de laatste, de 58. Tilburg-Eindhoven 32.3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Zometeen twee knijters, Wesley Klein, niet zo bij mij. En Jan Smit en Drieës met Die Man is Verliefd. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Daagjes lekker even op pad, even lekker eruit naar een mooi plekje om even te genieten. Dus of ik dit liedje wil draaien. Nou, bij deze. En nog meer verzoek laten. Want Thomas uit Hogeveen die zegt... Hey, zou je misschien even Bloedje Bloedje Heet kunnen draaien van Rob Zorn? Want in de werkbus is het hier inmiddels 38 graden. Goeiedag zeg, 38 graden. Nou, dan laten we de buurvrouw weer zwemmen op zijn hondjes. Dat klinkt heel gek, maar... Zo'n mooi stukje tekst in deze plaat. Net als die ijsko, hè, die overal in terugkomt. Nou, hou vol, goed blijven drinken, af en toe even...

0: Daar was hij weer. Nog even in de uitzending bij collega Rory vanmorgen. Ja, daar hadden ze het even over zo'n oude plaatje die helemaal opgeduikerd wordt, maar die nergens te vinden is. Dat is ook weer wat. Ja, misschien ga je dat wel terugzien op de socials, denk ik wel. Hey, dit liedje draaide me niet zomaar, want heel Katwijk begint al te springen. Hè. Dat is gewoon een feit. En die mannen die zijn heel blij, moet je horen. Dus,
1: Goedemiddag, Essel Oude Platen was. Hier is Lennart van de Bunt, die wel bekend. Hey Essel, weet je wat ik wil? Weet je wat ik wil? De zon zien zakken in de zee.
0: Ik dacht een opblaaskrokodil.
1: Dus draai het liedje nu maar lekker mee.
0: Ja.
1: Je krijgt de groetjes vanuit Katwijk aan zee.
0: Nou, die mannen hebben nog wel plezier in. Adjo, in de hitte, dat is wel mooi, toch? Aan de telefoon heb ik een dame. Moet ik even kijken. Sandra, klopt dat?
2: Klopt zeker.
0: Sandra Evertse?
2: Ja.
0: Uit Zwolle?
2: Uit Zwolle.
0: Ja.
2: Yay. Ja, hey, Sandra, mooi Zwolle.
0: Wat ben je aan het doen eigenlijk?
2: Ik ben op dit moment honden aan het uitlaten.
0: Honden? Meervoud? Hoeveel heb je er?
2: Meervoud. Ik heb er nu 9 bij me.
0: Hè? 9?
2: Ja, 9.
0: Oh, kan je ze allemaal in toom houden dan?
2: Zeker weten.
0: Oh jeetje, hoe groot zijn ze?
2: Ja, we hebben een afgezet terrein. Wat voor merk? Allemaal groot.
0: Wat voor merk is het?
2: Labrador, Tackle, Header, Tisla.
0: Het past
2: van
0: mooi,
2: alles wat.
0: Het past mooi onder elkaar door, ook nog, met de lijntjes.
2: Ook, ja. Ja, ja, klopt.
0: Zijn die honden van jou, of heb je een uitlaatservice of zo? Of?
2: Ik werk voor een uitlaatservice, inderdaad.
0: Ah, oké, ik dacht al, ik kan wel gek worden met zoveel honden.
2: Nee. Ik heb er zelf op dit moment geen één, maar dat komt wel weer waarschijnlijk.
0: Ja, en waar loop je dan heen in Zwolle? Hoe ver loop je dan eigenlijk?
2: Wij hebben een afgezet terrein, dus we kunnen niet weg. En daar een heel groot terrein, een weiland. En dan lopen we daar allemaal rondjes en spelen we met ze. Schaduwplekken gecreëerd.
0: Ja. En moet je dan met al die, misschien gekke vraag, maar moet je dan met al die poepzakjes achter die behoefte aan?
2: Of? Nee hoor.
0: Nee?
2: Nee. Het zijn hele grote delen waar wij niet lopen. Dus dat hoeven wij ook niet op te ruimen.
0: Oh, dat is wel handig.
2: En anders gaan we een keer met de poepschep om.
0: Oh, met de schep gewoon. Ja, oké. Ja. Ik vroeg me dat soort.
2: Ja, zeker. Er zijn heel veel vragen over. Klopt.
0: Hey, jij hebt even gereageerd op de actie van Frans Duits.
2: Zeker.
0: Ben je een beetje van het barbecue ook?
2: Ja, nou, mijn man meer dan ik. Maar ik hou er wel van om het op te eten, zeg maar.
0: Ja, dus je man wil. Want hij is chauffeur, meen ik, hè?
2: Hij is chauffeur, ja.
0: Hij is nooit
2: als
0: thuis.
2: Hij thuis is, door de week niet vaak, nee. Maar als hij thuis is, dan eten we heel vaak barbecue.
0: Ja. Ja, dat is ook wel gezellig natuurlijk. En jullie hebben ook kindertjes en zo.
2: Zeker. En die groeien op met Radio NL.
0: Ah, leuk, leuk.
2: Dus,
0: ik mag je gewoon blij maken. Want je hebt 4 kaarten te pakken. 4 kaarten. Je krijgt 4 vouchers voor de barbecue in september bij Frans Duits op een eiland. Het eiland van Maurik. Dus van harte gefeliciteerd.
2: Superleuk. Ja. Dankjewel. Heel leuk.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En ook daar maak je nog kans op een midweek, hè? Dat weet je. Dat wordt nog iets georganiseerd door Frans zelf.
2: Leuk.
0: En dat gaan we dan op de radio natuurlijk ook allemaal weer meemaken. Dus van harte gefeliciteerd met die 4 plekken bij die barbecue.
2: Dankjewel. Komt helemaal goed.
0: Hey, wie is de beroemdste zanger in Zwolle?
2: Wimmy Bauma.
0: Oeh, ik had Harm Wolters hier klaarstaan. Dat is
2: die komt ook weer uit de regio.
0: Ja.
2: Maar volgens mij kwam die. Ja, die komt ook uit Zwolle.
0: Ja, die komt ook uit Zwolle. Ja, maar Wimmy ook inderdaad. Jij hebt gelijk. Ik vergeet Wimmy al wel het beste peert van staan. Ik ga zo meteen Wimmy ook nog draaien, oké?
2: Helemaal goed.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Dragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro. In het hart van Kranenburg.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Extra voordelig verzorgd, Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Je m'appelle France.
14: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
15: Hey, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
14: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Dit soort muziek is ook waar Radio NL voor uitgevonden is. Kleine Rosa, Wimmy Bauma, die heeft natuurlijk meer gemaakt dan alleen die ring. En zo'n liedje, ja, hoor je eigenlijk te weinig als ik eerlijk ben, maar hier ben ik. Hè? Ja. Maar goed, mooi dat we het af en toe nog even kunnen draaien ook. En, het was een aanleiding van Sandra. Sandra Evertsen, die met de prijzen vandoor ging. De barbecue bij Frans Duits. Zometeen bij Stefan wordt er weer eentje weggegeven. Hè? Zo'n arrangement voor 4 personen op het eiland daar. Met Frans Duits, of bij Frans Duits. Moet een lekker barbecue dan. Goed, ja, het leven is soms hard, het vliegt voorbij. En soms nemen dingen een keer. Ik heb hier net een bericht binnengekregen dat de kinderen van Gerard Cox, die doen zijn woonboerderij van de hand. Zo gaat het in het leven. Lara en Juri Cox, die, de dochter en de zoon, die hebben ongeveer 10 maanden na het overlijden van een bekende vader besloten om de woonboerderij in de Hoekse Waard te koop aan te bieden. Man is 85 jaar geworden vorig jaar en heeft natuurlijk veel herinneringen in die woning. Ze noemen het een kluswoning, hè? Zo gaat dat dan. Ja, er zal wel wat moeten gebeuren. Dingetje kostte wel €945.000 voor de liefhebbers. Het is een karakteristieke boerderij en draagt de naam Nooit meer weghoeven. Nou, dat zegt wel iets en het ligt midden in de polder. Het is 212 vierkante meter verdeeld over 2 woonlagen en 5 kamers. En het ziet er mooi uit. 2 stallen zitten er ook nog bij. Ja, en als je dan zo'n verhaaltje leest, dan denk je, ja, wat is het toch vergankelijk, het leven. Het is voorbij en Gerard Cox is weg. En Joke Bruis tablet is er ook niet meer. Zo gaat het dan, hè. Nieuwe herinneringen maken. Maar goed, de oude blijven nog bestaan en die draaien we af en toe gewoon even hier op.

0: Wie?
1: Henk van Broekhoven, dat is de originele naam van John Spencer. De man heeft zijn naam ook onder allerlei producties staan. Hij heeft heel veel liedjes gemaakt. Hij is nu 81 jaar, geboren op 10 maart 1945. Hij woont zover bekend in Poppel, net over de Belgische grens. En hoe het verder met hem gaat, het is wat onduidelijk allemaal. Maar hij is natuurlijk wel een hele actieve componist en tekstschrijver altijd geweest. En heeft nogmaals met Henk van Broekhoven toch heel veel liedjes in ons genre gemaakt. En is daar verantwoordelijk voor. En natuurlijk het hele oeuvre met John Spencer. Ik heb hem al eens mogen interviewen, jaren terug. En ja, toen heb ik hem gevraagd van hoe kom je dan aan die naam John Spencer? Nou, toen vertelde hij dat hij door zijn voorliefde van Elvis Presley in Memphis rondliep, daar in Memphis, Tennessee. En dat was nog in de tijd van de telefooncellen. En dat hij daar een telefoonboek openklapte in zo'n telefooncel. En daar kwam de naam John Spencer 88.000 keer voor. En nou, dat was de reden om hem zelf John Spencer te noemen. Ik verzin het niet, hè. Dat heeft hij echt zelf verteld. Dus misschien heeft hij het zelf wel verzonnen, dat weet ik ook niet. Maar oh, ik vergeet helemaal het verzoek.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Heb je trek?

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Museumplein in Rodum.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 3 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Aantal slachtoffers is gevonden in een lift. De brand brak vanmorgen uit in het gebouw waar ze met renovatiewerk bezig zijn. Die was snel geblust, maar het vuur ging verder in de liftschacht. Emotionele toestanden in de rechtbank van Haarlem. Ouders van Tamar uit Marken liepen vol ongeloof de zaal uit toen ze in de gaten kregen dat de uitspraak een bepaalde kant op ging, namelijk vrijspraak. De beklaagde is een Duitser die haar 6 jaar geleden aanreed. Tamar overleefde dat niet. De rechter vindt dat hem niks te verwijten valt. Twee Rotterdamse ambtenaren moeten 3 en 6 maanden de cel in omdat ze zich hebben laten omkopen. Ze regelden dat een bevriende aannemer bestratingswerk kon doen en daarvoor stuurde hij veel te hoge rekeningen. Ambtenaren kregen daarvoor in ruil geld, dure racefietsen en horloges. Schatting is dat Rotterdam voor 2 miljoen is opgelicht. Hoe ga je om met bedreigingen van artiesten? Muziekfestivals zijn bezig met die vraag naar wat er is gebeurd met zangeres Sophie Straat op Best Kept Secret. Die kreeg een hoop bagger over zich heen omdat ze zich bij een act schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie. Maar de festivals vinden dat niet per se waar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
7: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: vakantiediscounter.nl. Radio NL.
1: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels, wie fluiten, we gaan weer naar buiten.

0: Elisabeth. En natuurlijk die knakworstjes. En hoedels. En soep.
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
2: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanetterecycling.nl.
3: Vier minuten over drie geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A15 Rotterdam dan richting Gorkum. 39 minuten, dat is 10 kilometer. De A20 Gouda, Hoek van Holland 11. De A50 Arnhem richting Oss 23. En de A326 Nijmegen richting Ravenstein een kwartiertje. De snelheidscontroles. Er zijn door mensen, door derden in Nederland, zijn er maar liefst 15 verklikt. Mooi zo. Respect. Medaillewerk. En deze die pik ik even uit, want daar zijn de meeste meldingen op. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staan ze te flitsen bij 56.6. De A27 Almere richting Utrecht 112.5 en de A32 Leeuwarden richting Heerenveen 61.7.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Meer!
3: Ja, we weten nog niet welke kant het op gaat, maar het gaat sowieso een uitzending worden voor in de boeken, want daar beginnen we mee.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: projectje van Edwin Evers in de tijd. Martin van der Starre die zong hem. En Kid B. Ik heb geen idee wie dat tot de dag van vandaag is. Kid B. Wie zal het zijn? Nou, hey, maakt niet uit.
1: Dit is de middag zo met Stefan
0: Leij. Ja. Ik hoef ook niet alles te weten natuurlijk. Maar ik ben wel zo'n wijsneus. Als er een feitje is qua muziek en zo. Of het nou jaren 80 muziek is. Of country of een Nederlandse. Ik wil het gewoon weten. Als er wat circuleert. En ik hoor een roddel. Of ik weet iets niet. Dan moet ik het lezen. Nou prima zeg. Wij doen vandaag wat op stations erbij, hè? Wij doen precies wat jij wil. Niet te ingewikkeld allemaal. Geen domme uitipjes en gekkigheid. Minder gelul. Draaien met een... Ja. Muziek dus. Daar gaat het om.
1: Hey, dit is de middagzomer met Steven.

Er is best veel vraag naar. Vandaag is hij al 9 keer aangevraagd. En we sluiten niet uit dat het een clubje mensen is die dat graag op de radio willen horen. Maar dat is helemaal niet erg. Maar het is een hele goede plaat. Alleen, hoe zing je mee? Diddle diddle.

Je hebt van die liedjes. Je hebt van die liedjes dat je in de auto zit, dat je denkt, oh man, god, ik hoop, ah oh man, Radio NL, ik hoop echt dat jullie, nou, je hebt ook van die liedjes dat je denkt, van, nou, daar hoef je niet op te hopen, je weet gewoon dat ze komen.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
5: De bouwverslimmer.
6: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
7: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
7: Iedere klus weer.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Lekker toch?
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
3: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
2: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
4: Dit is Radio NL.

Trekzak. Het komt er niet gewoon naar Volendam. Maar Martin, ja, je had het moeten weten. Deze week een waanzinnig mooie actie op Radio NL. Want ja, laten we eerlijk zijn. Er zijn in het verleden door andere radiostations ons ook wel eens een huiskamerconcertje weggegeven. Is ook gaaf. Alleen dan komt zo'n artiest die komt in jouw huiskamer. En dan komt een geluidsman die komt de boel opbouwen. Op het laatste moment komt de artiest binnen. Die gaat even een half uurtje zingen. Die geeft nog even wat handjes. Die slaat meestal de koffie even af. En dan gaat hij weer naar huis. Ook heel erg gaaf. Maar wat als je met je favoriete artiest gewoon even kunt barbecuen? En dan met nog meer luisteraars van Radio NL erbij. En dan gewoon even chill. Gewoon even een paar uurtjes naast hem op een stoeltje zitten. En dan gaat hij aan je vragen. Hey, moet je een stukje vlees? Zal ik het even maken voor je? En je kan hem even. Ja, je kan naast hem staan. Je praten. Je kan fotootjes maken. En nou, gewoon gaaf. Dat is de prijs die we deze week weggeven. Je kan namelijk een exclusief barbecue middag winnen met Frans Duits. Hey, dat wil je. Die man is redelijk onbereikbaar altijd voor de fans. Ja, niet dat je niet in de buurt kan komen. Maar je kan niet zomaar even een half uurtje met hem kleppen. Daar heeft hij meestal ook geen tijd voor. Geen zin in. Denk ik, ja, wie is die gozer? Maar dit is het moment dat je echt gewoon hem kan ontmoeten. Dat is het dan. En barbecuen, want het is ook nog een barbecue volgens mij. Echt een hart en nieren, koopt allemaal spulletjes ervoor. En is op cursus. En als er een tang is waar je vlees mee kan omdraaien in Amerika die populair is, dan koopt hij dat gewoon natuurlijk. Kan ook. Nou, hoor jij zometeen het liedje van Frans Duits voorbij komen. Tour de France, dan app je ook even Tour de France. Word je teruggebeld door mij, dan ben je erbij. Met 4 personen. En er gaat ook nog een extra hoofdprijs uit aan het einde van de week. Een midweek op het eiland Maurik. En dat is vlakbij Tiel. En dan, ja, geen Eleonora, geen Gamenweg, geen beetje meer. Maar gewoon even, ja, het mooiste meisje door de roze bril van Jannes gezien. Hij gaat zingen over Juanita onder het balkon. Zij is daar honnepan. Of andersom, dat kan ik natuurlijk even, ja.

verstopt in het donker. Iconisch, iconisch. Nou, is er een zanger die heeft een geintje met de radio-dj's uitgehaald. Want eigenlijk als je de titel van de plaat die wij altijd mijden, als wij het liedje draaien, dan zeggen, hey, dit is de nieuwe van Birdie. En dan draaien we hem gewoon. Omdat we het niet kunnen uitspreken. Want doen we het maar goed. Is het Mexicaans? Is het Spaans? En bij dj's zijn te lui om dat te googlen of ChatGPT te vragen. GTP, chat. Nou. Maar het betekent dit. Dit kan geen DJ lezen. Dat is echt de titel van de nieuwe van Birdie. Es verano ortes ves. Oftewel, dit kan geen DJ lezen. Echt fantastisch. Heel goed gedaan.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
10: scootmobielboerderij.
9: Scootmobielboerderij.nl.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.

0: De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 4 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. Twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze liet ook telkens een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandden in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af. En daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van in de 50 uit Roosendaal. Wat hem bezielde om de huisjes in de fik te steken is niet duidelijk. Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. Marius, dat is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is weer thuis. Hij kreeg eerder dit jaar 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen, maar ging meteen in hoger beroep. En dat betekent dat hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Hij moet al die tijd wel binnen blijven en een enkelband dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Bakker Campers, leven op tier van vakantieplezier. Kijk op
0: bakker-campers.nl. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, aan die handen.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
14: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
15: Tevens gratis containerplaatsing.
7: Het is 4:04 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Eerst even de files. De A2 Utrecht richting Zetten-Gobos 17 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum 21 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland een kwartiertje. En op de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Haarsens-Woudendorp met de aansluiting op de A4. En dat is een ongelukje daar. Is 3 kilometer en gaat nog oplopen. Snelheidscontroles A12 Utrecht richting Den Haag bij 12.4. De A28 Zwolle naar Amersfoort 59.6. En de A79 Maastricht richting Heerlen exact bij 8.0.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

week is het goed opletten, want hoor jij de Hollandse Nieuwe voorbij komen, die is niet heel erg moeilijk te spotten. Dan app jij even Tour de France. Als een liedje speelt op de radio, dan pas stellen de appjes mee. Tour de France appen als je hem zometeen hoort. En dan maak je kans op een geheel verzorgde barbecue middag met Frans Duits. En dat is op het eiland bij Maurik in Tiel. Dus denk even goed als je in Delfzijl woont, dat je denkt, ah, kan ik wel naar Tiel toe reizen om Fransje te ontmoeten? Jazeker wil je dat. En kan het ook? Ja, joh. Dan moet je voor elkaar boksen. Dan maar even wat money lenen om de tanken vol te gooien. Daar moet je meemaken. Nou, hoor je Fransie, dan heb je Fransie. Het is een ontzettend gave barbecue week, laten we het zo maar even zeggen. Exclusieve barbecue middag. En als klap op de vuurpijl kun je ook nog kans maken op een extra hoofdprijs. Dat is een midweek daar op het eiland van Maurik. Nou, als je wint, als je zometeen in de uitzending wint te komen, dan ga je met 4 personen heen, inclusief jezelf en nog 3 personen, dus totaal 4 personen. Oeh, spannend. Er zijn op dit moment, ik kan het zo even selecteren, serieus, 119 mensen die zijn al af. Die dingen zometeen mee, als ze tenminste nog een appje sturen, maar 119 mensen hebben al Tour de France geappt. Maar ja, het liedje is nog niet voorbij gekomen, dus...

0: Weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Dragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!
12: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
16: Je m'appelle Frans.
17: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
18: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
17: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
19: Dit is Radio NL.
20: Altijd aan.
21: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
22: Radio
11: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: 4:55 geworden. Het is een groot verschil. 25 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Het is zomers, tropisch. En het wordt lokaal gezien, kan het nog iets warmer worden vanmiddag. Hoe is het mogelijk? Aan zee is het ook lekker. Er kan een buitje vallen hier en daar de komende dagen. Maar daar hebben we het niet over. Het is volop zomer.
23: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een man uit Gelderland hoeft niet de gevangenis in, ook al heeft hij 2 jaar geleden een vrouw van 23 gedood bij wie hij logeerde. Hij had een psychose en daarom heeft hij alleen TBS met dwangverpleging gekregen. Enorme teleurstelling bij de ouders van Tamar uit Marken, die 6 jaar geleden dood langs de kant van de weg werd gevonden. De man die er had aangereden is vrijgesproken, want het staat niet vast dat hij schuld had. De NS vindt dat het afgelopen moet zijn met een tas op stoel, terwijl andere mensen ook willen zitten in de trein. Daarom komt er een verbod. Maar er worden geen boetes uitgedeeld aan mensen die het toch doen, zegt de NS.
22: Nou, dankjewel, Frankie. Dan even kijken op de wegen. De A2 Amsterdam richting Zetten-Gewos 25 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam 22 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam, dat is een half uurtje. En dat moet bij knooppunt Ridderkerk zijn. Dan de N11 Bodegraven richting Leiden 3 kwartier. En dat is 4 kilometer. En dan de snelheidscontroles. A9 Alkmaar naar Amstelveen 66,5. De A12 Utrecht Den Haag 12,4. De A27 Almere richting Utrecht 112,5. En de A59 Zetelgebos richting knooppunt Zonzeel 111.

0: Radio NL.
1: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus. Ik ben

0: van mij.
1: Oké.
2: Helemaal Hollands. Nou,
1: daar gaat ie.
2: Jij denkt maar dat je alles... Ja, deze week, fantastische week. Je kan namelijk een exclusieve barbecue-middag winnen. Geheel alles compleet, alles erop en aan. Verzorgd door Frans en met Frans en met Radio Nel natuurlijk. Daar kun je naartoe. Het is wel even bij Tiel, eiland van Maurik, naar de Maurik. Daar moet je heen. En ja, dat belooft gewoon wat gaafs te worden. Het zijn exclusieve plekjes. En aan het eind van de week kun je ook nog een midweekje verdienen op dat eiland van Maurik. Nou, ja, ga je even bellen. Wie heeft dat gespot? Het liedje van Tour de France, van Frans op de radio. Het is de Hollandse Nieuwe ook deze week, dus we hebben het echt makkelijk voor je gemaakt. Dan even Tour de France app en dan maar hopen dat je nu wordt teruggebeld. En dan maar hopen ook dat je gewoon bereikbaar bent. Als je oppakt, ga je met z'n vieren er naartoe. Barbecue-middag. Vlees op de barbecue gelegd door Frans zelf. Hoe gaaf is dat? Even met de praten, met de Maoeren. Even kijken, met wie bellen we?
3: Hallo.
2: Hallo, met Radio Nel.
3: Goeiedag.
2: Jij, met wie spreek ik eigenlijk?
3: Met Theo.
2: Theo, kijk eens aan, want ik zie alleen telefoonnummers. Theo, jij hebt je opgegeven voor een barbecue-middagje bij Fransie Duits.
3: Dat klopt.
2: Nou, gefeliciteerd. Ja hoor.
3: Ja hoor.
2: Je gaat er met vier personen naartoe.
3: Dat is hartstikke mooi.
2: Fransie, even in de ogen staren, even een biertje zuipen, even een vleesje eten met Frans, even een fotootje. Jongen, wat ga jij je middag beleven, vooral, Theo? Geweldig.
3: Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel.
2: Alsjeblieft. En aan het einde van de week geven we ook nog een extra hoofdprijs weg. Dan kun je nog een midweekje daar verdienen. Dus, maar ja, dan moet je wel een strontmazzel hebben. Maar ja, dat heb je nu ook. Eerlijk is eerlijk. Hè?
3: Daarom. Dit is al mooi.
2: Hey, goed zo, Theo. Heel veel plezier daar, hè?
3: Ja, dankjewel. Maar...

ook al haal je van happy hardcore, van metal en weet ik wat allemaal. Ik weet zeker, als je nooit naar Nederlandse muziek luistert en ze zullen een stukje laten horen van Django, dan zal iedereen zeggen, oh, dat is toch die, dat is Django. Dit is zo'n merk geworden. Django Wagner. Het zijn al wat nieuws, die heet Waarom ben jij gegaan? En dan even, sorry dat ik door je heen zit.

0: allemaal.
1: Zoveel mooie liedjes gemaakt, vader Abraham. Ook heel veel carnavalsmuziek. Maar ook had hij 16 aliasen. 16 andere namen. Waaronder hij liedjes uitbracht. En hij heeft zoveel vieze liedjes gemaakt. Dat is erg niet normaal. Als je soms die teksten van hem hoort. Onder andere namen. Ja, dat is bizar. En dat hoort. Dat is een hele lieve man. En heel veel mensen in het zadel geholpen. En altijd, wat je net ook hoorde. Gewoon toffe liedjes, mooie pingeltjes. En het kabbelt lekker door. En dan echt hele grove teksten dat je denkt, hoe krijgt die man het uit zijn mond dan? Het allemachtige. Ja, mooi. Ga dan maar eens even diepen. Check hem maar even via ChatGPT of even via Google. Noem eens een paar aliasen van vader Abraham en ga daar maar eens even googelen. Hier schrik je helemaal de...

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van Voordeel.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon.

0: gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapscentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
2: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 5 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. De twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze liet ook telkens een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandden in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af. En daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van in de 50 uit Roosendaal. Wat hem bezielde om de huisjes in de fik te steken is niet duidelijk. Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. Marius, dat is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is weer thuis. Hij kreeg eerder dit jaar 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen, maar ging meteen in hoger beroep. En dat betekent dat hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Hij moet al die tijd wel binnen blijven en een enkelband dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
14: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
15: Een paar minuten over vijf, dit zijn de problemen onderweg. De A2 Utrecht richting 22 minuten. De A16 Breda Rotterdam 23. De A27 Almere Gorkum 31 minuten. En de A59 knooppunt Zonzeel 23 minuten. Snelheidscontroles A1 Hengelo Apeldoorn 69,9. De A9 Alkmaar richting Amstelveen 56,5. De A17 Roosendaal Dordrecht 6,6. De A28 Zwolle Amersfoort 59,6. En de A79 Maastricht richting Hele Ex. Heerlen bij 8,2.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Ik ga het een keer vragen aan Henk. Want ongetwijfeld komt er nog een keer langs in onze nieuwe studio. Als we die binnenkort gaan betreden. Maar in dat liedje wat we net draaiden, Als of Als, daar zit een fout in. Daar zit namelijk een stukje tekst in. Die haalt hij niet helemaal. Dus die zingt hij heel snel. Uit de maat zingt hij dat in het liedje. Dus dat moet een fout zijn geweest in de studio. Of ze hebben achteraf gedacht, klinkt ook wel. We laten het er gewoon in. Dus ik wil het verhaal hierachter wel eens weten hoe dat gegaan is. Want ze hebben ongetwijfeld gehoord dat dat een hele grote fout is in de plaat. En of vinyl is die zo, of cd is die zo. Dat is gek. Wel een mooi besluit. Ik bedoel, hij is zo ingezongen. En zo was het een hit geworden. Dus ja, waarom zul je het ook aanpassen? Wat een moeite ook. Maar dat het gek klinkt, dat heb jij misschien ook al gehoord. Of je denkt, hè? Waar heb je het over? Nou, check het nog maar even vanavond dan als je op YouTube zit. Of Spotify. Kijk maar even. We draaiden net Stef Eckel. En dat is een beetje gek dan om deze in te starten. Want dit is gewoon een keiharde remix van de Stef Eckel plaat. Jammer dan. Nou, dat dacht Wesley niet, want die scoort er een hit mee natuurlijk.

Het ritme van de glaas. Cheerio. Ja. Een van de mannen van Even Serieus heeft een leuk statement gezet op Snap. Dat is wel. Ja, ik zit ook op Snap. Ja, prima. Mij niet gezoeken. Niet doen. Ja, ik zit er wel op. Maar niet. Hey, die man heeft namelijk gezegd dat ze Cheerio in plaats van het liedje gaan zingen van Baila Baila de Gasolina, wat niet mag. Hè, wat heel Nederland druk mee is. Je hebt team. Het is een marketingstunt. Of het team van ja, het is echt kloten. Wat een raar bedrijf is Zwarte Cross. Is natuurlijk niet zo. Maar ja, heel veel mensen hebben daar een mening over. Maar ze hebben dus gezegd: Baila Baila gaan we niet doen. Maar wij gaan het doen met Cheerio. En die gaan ze drie keer in de set zingen. Cheerio lijkt op Gasolina. Ja, ik vind niet dat het echt op lijkt. Maar goed, dat gaan ze doen. Dat is een goede vervanger, dacht ik zo. Hey, het had een Henk Wijngaard liedje kunnen zijn. Eerlijk is eerlijk. Maar Quintus had hem bedacht. Met een vrachtwagen, rijdt het op de snelweg. Met een UFO. Iemand onder zijn bek slaan. Hoi.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaanfan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Heb je

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
3: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
4: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
3: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
5: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Je m'appelle Frans.
12: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio NL.
13: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
12: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
11: Is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
15: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
16: Radio NL.
11: Weerbericht.
17: 2 minuten over 6:30 geworden. Nou, de komende dagen blijft het warm. Het kan zelfs 31 graden worden. En dat is het ook ergens in Nederland. Er komen wolkenvelden en dat is vanaf donderdag en vrijdag. Onweersbuien is er voorspeld. Maar de temperatuur blijft nog een tijdje hoog. Hoger dan hoog. Voor de tijden van het jaar. Mooi. Dan even kijken naar de files van dit ogenblik. Het valt mee. De A4 Amsterdam-Rotterdam 42 minuten. De A16 Breda-Rotterdam 37. De A16 Rotterdam richting Breda. En dat is bij de Moerdijkbrug, de Gammelending 35 minuten en 12 kilometer. Sorry. De A27 Breda richting Gorkum 24 minuten. Snelheidscontroles A12 Utrecht richting Arnhem bij 83.1. De A27 Almere-Utrecht 112.5. En de A79 Maastricht richting het mooie Heerlen. En daar staan ze exact bij 8.2.

Word sneeuwman. Doorsneeuwman. Je kan alles aan bedenken op deze plaat, maar dit is de beste natuurlijk. Word zeeman. Het is zo'n krachtige plaat. Bombastisch. Dit kan niet uit een computer zijn gekomen. Dit is gewoon met een heel orkest ingespeeld. Gaan we nog eens een keer navragen. Maar goed, in principe, daar leur je nooit weer wat van natuurlijk. Nou, Robert van Emert.

0: spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
3: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
8: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
9: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De zon.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 6 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De Belgische koning en premier De Wever zijn langs geweest bij het kantoor in Brussel waar vanmorgen brand uitbrak. Het gebouw werd gerenoveerd en een aantal bouwvakkers is om het leven gekomen. Ze zaten in een lift die naar beneden kwam. Hulpdiensten zijn bezig de slachtoffers te bergen, maar dat is een lastige klus en gaat nog wel even duren. Tata Steel in IJmuiden heeft alle staalslakken weggehaald op een van hun terreinen. Een deel is naar het buitenland gebracht. Tata moet er ook voor zorgen dat de grond wordt gereinigd omdat er schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen door de staalslakken. De

0: Sanering gaat jaren duren. Hockeyclubs zijn klaar met ouders die op hoge poten verhaal komen halen als hun kind niet in de selectie zit. Aantal komt nu met een afkoelperiode, meldt RTL. Ouders moeten zich in die periode gedijst houden over de teamindeling. Komt voor dat hockeytrainers zich in een winkel verstoppen omdat ze bang zijn voor boze ouders. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France een derde etappewinst te pakken. Dit ging door het Centraal Massief met 7 beklimmingen. Pogacar ging ruim aan kop. Nummer 2, Remco Evenepoel, kwam een halve minuut later binnen. In het algemeen klassement heeft Pogacar een riante voorsprong op Jonas Vingegaard. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
11: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
12: Even 4 minuten over 6 geworden. Goedenavond. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A16 Breda richting Rotterdam, 38 minuten. En op diezelfde weg Rotterdam richting Breda, tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug, 17 minuten, 11 kilometer. Snelheidscontroles, nog 2 eigenlijk. De A1 Hengelo richting Apeldoorn bij 69,9. En de A59 Zethovenbosch richting knooppunt Zonzeel, 111,9.
13: Flitser aan of afmelden.

20 over 6. Ik ga ervan uit dat Rory hem ook nog wel even draait vanavond. De zon zien zakken in de zee. Nou, zometeen heel veel plezier met Rory. Hij staat er al klaar voor. En hey, tot morgen dan, Marjo. Je kunt nog eentje draaien. Hey, Rory.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Dragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Je m'appelle France.
11: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
12: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
11: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
13: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Ja, wat een lekkere dag hebben we weer achter de rug. Hè. Vanavond gaan de temperaturen een beetje dalen naar zo'n graadje of 17 of 18. En dan morgen een beetje een herhaling van zetten als vandaag. Dus we hebben een beetje hetzelfde weer. Dat betekent overwegend zonnig. In het oosten en zuiden is er wel kans op een beetje bewolking. Daar kan ook een buitje bij zitten af en toe. Maar temperaturen die zijn heel lekker. Die gaan zo van de 28 naar 32 graden.
16: Radio NL.
15: Verkeersinformatie.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A12 Utrecht naar Arnhem bij 83,1. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij

Altijd garant voor mooie liedjes. Het was Tino Martin op Radio NL. Eén dag. En daarvoor ook nog Kaatse Bosma. En een liedje over een drankje dat heel populair is, hè, deze zomer. Ook op allerlei festivals. Eigenlijk overal de festivals waar jij komt, zijn ze te krijgen. Of je dan er eentje moet willen, dat is ook wel wat. Het is net limonade, word je heel dronken van. Maar goed, de hele boel op stelt. Dat past dan wel weer een beetje natuurlijk. Die hoorde je bij Radio Wadel. Hey, goedenavond, de dinsdagavondshow. Met zometeen een mooi liedje van Karst & Company. En eerst Wolter Kroes, Dansen.

Ja, prachtig liedje blijft dit. Samen zeilen van Karst en Company. Uiteraard René Karst. Op Radio Warel. Trouwens, die René Karst die nog een mooie uitspraak heeft ontlokt aan Frits Spits. Je weet wel, legendarisch radiomaker. Wel echt van Hilversum, zeg maar. Hè? Echt van vroeger, van de avondspits. En hij kende René Karst niet, schrijft hij in zijn boek. Heb ik dan weer ergens op internet gelezen. Maar hij heeft dus eigenlijk na de dood van René ook nog een hoop bewondering gekregen. Voor zijn muziek en voor hoe hij in het leven stond. Dat hij dus heel veel mensen toch aan het dansen kreeg, maar ook aan het nadenken, dat hij mooie teksten schreef, want dat vindt hij ook mooi, hè, die Frits Spits, dat het dan allemaal een beetje mooi in Nederlands is en zo. En dat is bewondering van de grote Spits, Frits Spits, voor de grote René Karst. Want zo eerlijk moeten we dan ook zijn, die had hij dan weer een beetje gemist. Nou, je hoorde dus niet Frits Spits, wel René Karst op Radio Warel, het station waar hij nog steeds thuis hoort. En zometeen krijg je Rob de Nijs, Malle Babbe. En eerst even dansen, Manuel.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Een echte klassieker op Radio Areel. Je hoorde Rob de Nijs en Malle Babbe. Hey, zometeen doen we weer even een klein overzicht van het belangrijkste komkommernieuws. Dus natuurlijk weer die tijd van het jaar dat het een beetje komkommertijd is. En het is wel belangrijk om op de hoogte te blijven van het nieuws dat eigenlijk geen nieuws is. Het nieuws dat zo klein is dat niemand het meeneemt. Nou, blijf wel luisteren naar Radio Areel, want wij hebben het wel. En er zit een bijzonder verhaal tussen vanavond over een lading kaas. Die is verdwenen uit een vrachtwagen. Ja, hoe dat kon gebeuren, je hoort het zo meteen als je blijft luisteren naar Radio Areel. Dit is Ancora.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Even bollen.

0: Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Alle mensen die werden vermist na brand in een kantoor in Brussel zijn teruggevonden. In een neergestorte flat lagen 6 dode bouwvakkers. De brand ontstond vanmorgen in het gebouw dat werd gerenoveerd en was al snel onder controle. Later bleek dat het vuur was overgeslagen naar liftkokers. Een veel lagere straf voor een man uit Curaçao die de Nederlandse marechaussee Ton Brood heeft gedood. 15 jaar in plaats van 26. Komt omdat hij in hoger beroep in een andere zaak vrijgesproken werd. Brood werd 2 jaar geleden doodgeschoten tijdens een gewapende overval in zijn huis. In Frankrijk zitten nu 6 mensen vast voor de bosbranden bij Parijs. 1 zit bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. En een ander zou onvoorzichtig zijn geweest met een sigaret. De bosbranden zouden zich niet meer uitbreiden, maar zijn ook nog niet onder controle. De moord op de Britse oud-politicus Anne Whitcomb was een gerichte aanval, maar het motief is nog onbekend, zegt de politie. In de zaak zit iemand vast, een man van 28. Whitcomb was 78. Ze was jarenlang actief voor de conservatieven. Ze stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
15: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling. Punt com.
16: Stevens gaat het containerplaats.
1: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit Geertruidenberg op de A27. En dan tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1 en op de A35 Enschede naar Almelo bij 69,0.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Rory Jonker, ga!
17: Met zometeen misschien wel een van de mooiste van Jan Smit. Laura ga je horen naar de zangeres zonder naam en Marco de Hollander.
1: Is de muziek

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Radio NL.
1: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
3: De zon.
1: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld,

0: prachtig. Jan Smit en Laura. Eigenlijk een eerbetoon, hè? Het liedje dat ging over een dorpsbewoner in Volendam die van alles had meegemaakt. Ze heeft eigenlijk een andere naam. Maar daar heeft Jan Smit een liedje over geschreven. Dat werd Laura en dat hoorde je zojuist op Radio NL. Nou, dan naar iets anders.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd bij Radio NL.
0: Nou, dit is ineens een stuk vrolijker dan. Dit is namelijk het overzicht van het belangrijkste nieuws dat eigenlijk niet belangrijk is. Oftewel het komkommernieuws. Bijzonder verhaal. Dat zat vandaag zelfs in het grote ANP-nieuws, hoorde ik al. Dus eigenlijk is dit dan wel nieuws, hè. Op een rit van Duitsland naar Frankrijk is een lading kaas verdwenen. Ja, het gaat om 20.000 kilo Emmentaler kaas. Die lag in een vrachtwagen. En onderweg moet die ergens gestolen worden. Of gestolen zijn dus eigenlijk. Het hoe en waarom, dat weet niemand. Het enige wat ze weten is dat de kaasmakerij die had voor dit transport een extern bedrijf ingehuurd. En dat wordt dus nu helemaal onderzocht. Maar het is in ieder geval een raar verhaal. Dat ook over een 39-jarige vrouw uit Leuven in België. Die heeft een gevaarlijke souvenir meegenomen van de vakantie in Egypte. Ze was namelijk vergeten dat er in haar handtas nog een, daar komt die, 5-streep schorpioen zat. Ja, dat is een van de gevaarlijkste schorpioenen ter wereld. Wat was het verhaal nou? Ze was eigenlijk gestoken door dat beest. Dus ze wilde hem meenemen naar het ziekenhuis, zodat ze daar een tegengif kon krijgen. Nou, toen kwam ze terug op de hotelkamer. Toen dacht ze, ja, ik haal hem er toch maar niet uit. Want ja, voor je het weet bijt hij weer. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Maar ze was in de drukte, zegt ze, vergeten dat hij nog in haar handtas zat. Ja. Echt, hè, dat het dan een Belgische vrouw is. Hè, in het kader van Belgische grappen. Ik weet dat je die eigenlijk niet mag maken, maar het is wel weer typisch. En bijzonder verhaal ook van de brandweer uit San Francisco. Die heeft namelijk bijzonder veel hinder van zelfrijdende taxis die niet aan de kant gaan als de brandweer eraan komt. Sterker nog, ze blijven gewoon midden op de weg staan als ze een lege accu hebben. En dan is er geen land meer mee te bezeilen, letterlijk. Ach ja, zie je wel meer verhalen over. Hè, en ook filmpjes op internet van die dingen die dan blijven staan of van die kleine bezorgautootjes die dan ergens verkeerd rijden of weet ik veel wat. Nou ja, kortom, 1-0 voor de menselijke taxichauffeur. Ja, toch? Zo blijkt maar weer, techniek is niet alles. Zeg, hier is de nieuwste...

toch? Je krijgt gewoon spontaan zin om lekker op vakantie te gaan met dit liedje. Het is Gino Graus en een remake van eigenlijk al een heel oud liedje natuurlijk. Dolores bij Radio RL. Hey, zometeen hier. Ja, een bewezen zomerhit van vorig jaar. Ik zeg bewezen omdat hij deed hem een paar weken geleden ook bij de Radio RL Zomertour. Het gaat om Pascal Redeker. Die was erbij in Assen. Hij deed zijn zomerliedje van vorig jaar. Kijk om je heen. En dat hele plein, dat ging gewoon nog mee. Ik weet niet of je erbij was, maar iedereen kende hem nog. En hij wist iedereen aan het dansen te krijgen. En wat natuurlijk tegenwoordig echt een dingetje is, je moet eigenlijk zo'n waaier van hem te pakken zien te krijgen. Hè? Dat schijnt het helemaal te zijn. Pascal Redeker, je hoort hem zometeen op Radio Waddel. En eerst nieuwe muziek van Danny Vroger en Mickey van Wijk.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Heb je

0: Janus komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
1: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannusonline.nl. Jannus, live in Ahoy 2026.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Je m'appelle Frans.
12: Deze week is het Frans-Duits week op Radio NL.
13: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijf.
12: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

Ja, de man van twee zomerhits zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Deze doet het niet onaardig, is nummer 1 in de Radio WNL Top 30. Krijgt elk festival, elk feest op zijn kop. Zwoele zomernachten, maar ja, er is nog een andere. Heb ik Rutger vanmorgen even over gebeld in werk en uitvoering. Misschien heb je het gehoord. Maar er is nog een liedje van hem dat is echt al jaren en jaren oud. Hij was toen zelf nog 13. En toen heeft hij ooit gemaakt Ik hou van zomer, zon en strand. Nou, dat liedje gaat nu viraal op internet. Iedereen die zingt het mee. Maar het grappige is dat hij heeft er ooit zelf 30 cd's van gegeven aan vrienden en bekenden. En dat was het eigenlijk wel. Maar er is dus misschien wel een nieuwe versie onderweg. En ik zat te denken nog, dat ben ik vanmorgen vergeten te vragen. Maar binnenkort is hij bij de Radio WNL Zomertour in Roden. Daar gaat hij uiteraard die Zwoele Zomernachten doen. Maar zullen we vragen of hij dan die andere ook even doet? Rutger, als je luistert nog, doe dan ook even dat andere liedje. Wel zo leuk. Nou, ik draaide even Zwoele Zomernachten. Dat is natuurlijk de grote hit waar het eigenlijk om draait. Ook nummer 1 in de Radio WNL Top 30, et cetera, et cetera. Dus daar gaan we nog veel van horen deze zomer. Het is de avondshow van Radio WNL. Er is nieuwe muziek van Daan. Nog eentje heet dat liedje. Komt eraan zometeen. John de Bever krijg je ook. En over nieuwe muziek gesproken. Dit is de nieuwste. Thomas Bergen. Ja.

de mazzel. John de Bever hoorde je bij Radio Real Het Station met altijd de beste en de nieuwste Nederlandstalige muziek. Ook van jonge gasten, jonge jongens en meiden die gewoon lekker beginnen met muziek maken. En zo is daar Daan.

0: Ach, gaat elke keer weer opnieuw medelijden met die hanen, hè?
1: Het was Jan Biggel, jongen. En als bij ons de naam weer krijgt. Zou wel mooier zijn trouwens voor Dialect Dinsdag. Die is vanavond natuurlijk weer in het laatste rondje. Dat duurt nog wel een uur trouwens. Maar goed, dit is een mooie opwarmer natuurlijk. Hoorde je bij Radio WDL? Wat wij zo meteen gaan doen is het Rondje Nederland. Doen we elke avond gewoon even peilen bij jou hoe het momenteel met je gaat. Wat je op dit moment aan het doen bent. Is eigenlijk vrij simpel. Nou ja, je hoeft er misschien niet eens over na te denken. Misschien ben je nog druk aan het werk. Of ben je lekker vrij? Heb je vakantie? Of heb je het werk er al op zitten voor vandaag? Maakt eigenlijk allemaal niet uit. Als je maar even doorstuurt wat je op dit moment aan het doen bent. Je bent van harte welkom om je te melden in de Radio NL app. Dan deel je het niet alleen met ons, maar ook uiteindelijk natuurlijk met de rest van Nederland. En daar gaat het om. Het Rondje Nederland komt eraan. Zometeen meedoen kan via de app van Radio NL.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: In Kranenburg, Duitsland, vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steakspecialiteiten en balkongerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Radio NL.
1: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In steeds meer regio's is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld tuinen of sportvelden te besproeien. Vanwege de droogte was dat al zo in het zuiden en midden van het land. Maar nu komen de Achterhoek en een stuk van de Veluwe en Overijssel erbij. Eind van de week wordt regen verwacht, maar dat stelt weinig voor. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers. Ze kwamen om het leven bij de kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. De brand brak vanmorgen uit in het oude gebouw dat op dit moment wordt gerenoveerd. Koning Philip en de premier zijn vanmiddag op de rampplek geweest. In Engeland is een vernietigend rapport uitgebracht over de corona-aanpak van de regering. En daaruit blijkt dat er met geld is gesmeten. Zo moesten bijvoorbeeld mondkapjes de prullenbak in omdat die over de houdbaarheidsdatum waren. Kosten 12 miljard. En bevriende bedrijven werden voorgetrokken door premier Johnson. De finale van het WK voetbal aanstaande zondag wordt er eentje die bol staat van de showbiz. FIFA heeft net bekendgemaakt wie er gaan optreden voor de aftrap. Dat zijn Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. In de rust kunnen we Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en de K-popsterren BTS verwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
5: Geeft ruimte.
4: Nu open in Zutphen.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Youfone.

0: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2... Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6. En op de A16 Rotterdam richting Breda bij 44,1.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Zometeen het rondje Nederland meedoen kan via de app van Radio NL. Jeffrey Heesen krijg je ook en nu René Stuurmans.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

was die Hollandse nieuwe bij Radio Barel. Het is de nieuwste van Jeffrey Heesen. Loco Loco. Ook zo'n lekker zomerliedje. En dat is precies wat we nodig hebben nu natuurlijk. Je hoorde hem uiteraard bij Radio Barel. Waar het tijd is geworden voor het Rondje Nederland. Dat doen we elke avond. Gewoon even peilen hoe het bij jou gaat. Hebben we jou wel even voor nodig. Laat van je horen. Dat kan via de app van Radio Barel. Het antwoord op de vraag. Wat ben je op dit moment aan het doen? Nou, eens even kijken hoor. Sandra uit Oorschot die zegt... Wij zijn op vakantie in Zeeland. En we zitten lekker voor de tent. De radio die staat natuurlijk gezellig aan. Kijk, dat is fijn om te horen, Sandra. Theo uit Sneek die zegt... Ik ben een stukje aan het varen. Het is heerlijk rustig op het water vanavond. Oh, dat is fijn. Dat is mooi om te horen. Ja, ik weet het trouwens niet, ja. Ik kan me ook voorstellen dat er meer mensen aan het varen zijn. Maar bij jullie lekker rustig daar, Theo. Dat is mooi. Kim uit Etten-Leur die zegt... Ik ben de hond aan het uitlaten in het park. Even lekker een frisse neus halen. Heel goed, dat is goed voor de mens. Gerard uit Ommen die zegt... Ik ben de fiets aan het schoonmaken. Morgen dan willen we een mooie tocht maken. Kijk, dat kan als je lekker vrij bent natuurlijk, Gerard. Geniet ervan alvast, zou ik zeggen. Bianca uit de Zoutelanden... Of in Zoutelanden, denk ik. Die zit op de camping... met een boekje. En straks gaan we nog even naar de boulevard. Stuurt ze. Oh, dan weet ik trouwens niet of je in Zoutelanden zit. Of je daar naar de boulevard kan. Maar Bianca zit in ieder geval lekker op de camping. Mark uit Tiel die zegt... Ik sta nog even in de keuken. De pasta is bijna klaar. En daarna dan plof ik lekker op de bank. Och, heerlijk. Eet smakelijk alvast, Mark. Esther die stuurt een berichtje vanuit De Koog. Dat is op Texel. Zij zegt, we zijn een weekje weg op Texel. En we zitten nu lekker voor het vakantiehuisje. Echt genieten. Carla uit Appingedam die zegt, ik ben net klaar met koken. Kijk, ook al. Net als, wie was het? Mark, ook lekker aan het koken. Eens even kijken. Carla die is nog even de tafel dekken en dan lekker eten. Dennis uit Goes die zit nog even in de bus terug van het werk. Nog even een half uurtje en dan ben ik thuis, stuurt hij. Ah, van de andere kant, wees blij dat er bussen rijden in Zeeland. Dat is natuurlijk ook niet altijd een vanzelfsprekendheid. En een berichtje van Jolanda uit Nunspeet die zegt... Ik ben de planten in de tuin aan het water geven. Dat hebben ze ook wel nodig. Ja, dat klopt inderdaad. Met die temperaturen van vandaag en ook van de afgelopen dagen... en van alles wat er komen gaat. Heerlijk, maar geef de planten op tijd water. Dat is natuurlijk het advies dat wij wel meegeven. Oké, hartelijk dank voor het meedoen aan het Rondje Nederland. Zijn we weer een beetje op de hoogte, dat is fijn natuurlijk. Mag ik je dan nu voorstellen aan nieuwe muziek? Dit is leuk van John West en Monk en Billy Dans.

Een leuke muzikale combi. Frank Verkooyen en Susanna Veldmeijer. En alles is zoveel leuker met jou. Dat is de boodschap van dit liedje. En die hoorde je zojuist op Radio Adel. Hey, zometeen gaan wij maar weer eens een winnaar kiezen. Hè? Dat is eigenlijk best wel spannend. Want wij gaan zometeen nog wat weggeven. Een mooie prijs. Je wint deze week namelijk een plekje op de barbecue van Frans Duits. Ja, het principe is eigenlijk vrij simpel. Hij gaat barbecuen en jij kan erbij zijn. Gaat allemaal gebeuren in september. In de buurt van Tiel. Beetje als afsluiter van de zomer. Hij gaat daar zingen, hij gaat daar barbecuen. Je kan hem ontmoeten. En als je daar eenmaal bent, mag je misschien ook nog wel eens terugkomen daar voor een midweekje. Dan kun je die daar ook winnen. Dus dat wordt sowieso een mooie middag. Gezellig met Frans Duits erbij. Winnen kan als je zijn nieuwe liedje hoort bij Radio Adel. En het mooie is, dat is dichterbij dan je denkt.

0: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
0: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
7: Ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landbouw.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Je m'appelle France.
0: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
12: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
0: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
13: Is Radio NL.

0: magnifiek.
1: Ah, magnifiek. Net als dit liedje trouwens. Het is Frans-Duits samen met Lange Frans op Radio RL. En toepasselijk Tour de France. Nou, in dit liedje, bijna in het Frans, kan je mooie prijzen opleveren. Namelijk een plekje bij de barbecue van Frans-Duits. In september gaat dat gebeuren, een beetje als afsluiter van de zomer. Daar wil je natuurlijk wel bij zijn. Tenminste, daar ga ik dan maar even van uit. Ik heb aan de telefoon Eduard. Eduard, goedenavond. Hoe trotseer jij de warmte een beetje vandaag?
2: Ik zit lekker in de airco, dus ik heb nergens geen last van.
1: Ach, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, en jij wil heel graag naar Frans-Duits, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja, dat lijkt me wel leuk.
1: Vertel.
2: Nou, Frans vind ik op zich niet zo heel spannend. Alleen de barbecue, dat gaat er altijd in natuurlijk.
1: Oh ja, dus als er een barbecue is, dan zeg jij, dan is het wel goed.
2: Daar ben ik ook van de partij.
1: Kun je ook gewoon een barbecue opsturen, hè, Eduard? Laten we Frans-Duits gewoon zitten. Of zeg je, nou, dat hoeft dan ook weer niet?
2: Nee, dat is altijd leuk. Heel gezellig, Frans.
1: Ja, het wordt in ieder geval wel een gezellige middag. Laten we daar heel eerlijk over zijn.
2: Daar ga ik wel vanuit.
1: En als je hem eenmaal live hebt zien spelen, dan is het wel anders, hoor, denk ik.
2: Nou, dat denk ik ook wel. Ik ben ook wel fan van hem, hoor. Ik vind het wel een goede zanger. Leuke muziek.
1: Dus. Ja, dat je dan nu zegt, ja, ik vind eigenlijk helemaal niks. Nee, dat is een geintje. Eduard, je hebt gewonnen! Gezellig, je gaat samen met drie vrienden of vriendinnen gezellig naar het eiland van Maurik. Daar ga je Frans zien optreden, maar misschien het belangrijkste nog wel, de barbecue is er ook bij.
2: Ja, super, leuk, dankjewel.
1: Wat vind jij nou het allerlekkers van de barbecue dan?
2: Oeh, ik vind een lekker varkenshaasje of zo, oeh, of een goede picanha, dat vind ik wel lekker.
1: Een picanha, wat is dat ook alweer?
2: Ja, dat is echt lekker vlees.
1: Oh ja.
2: Dat is echt een aanrader. Ik zal het een keer proberen.
1: Nou, ik zal doorgeven dat ze dat meenemen op de barbecue.
2: Ja, dat is wel een hele goeie.
1: Oké, mooi. Hey Eduard, veel plezier daar, hè?

0: Het waren de drie J's en Jeffrey Parmentier en het wiegelied. Het waren de drie J's en Jeffrey Parmentier en het wiegelied 2.0.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, het is bijna 9 uur en dat betekent zometeen afscheid nemen. Maar niet voordat wij het allerlaatste verzoekje van de dag hebben gedraaid. Doen we elke avond in het laatste rondje. Het laatste liedje van de avond is dus aan jou. En nu is het dinsdag. En dat is volgens een nieuwe traditie, want we doen dit nog niet zo heel lang. Maar is het dialect dinsdag? En dat is toch wel leuk natuurlijk om eventjes in je eigen streektaal te duiken. Als er een leuk liedje is in jouw dialect, of misschien ken je wel iets uit een andere dialect, dat kan natuurlijk ook. Dan is dat van harte welkom in de app van Radio Barrel. Laat maar even weten, dan doen we zo meteen een gezellig dialectliedje in het laatste rondje. Ja, daarover gesproken, dit is eigenlijk ook een dialect, of eigenlijk een taal vinden ze zelf. Het is Limburgs.

0: Het is Lucas en Gea en laat mij maar gaan bij Radio RL.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, op zoek naar een dialectliedje vanavond in het laatste rondje. Als je een mooie hebt, dan is die van harte welkom via de Radio RL app. Eens even kijken wat daar binnenkomt. Dankjewel voor alle suggesties. Kevin uit Kaam, die zegt doe voor mij maar even een mooie van de VC Experience. Oh ja, dat is altijd mooi, hè? Mag ik hier roken? Bijvoorbeeld had gekund, is inderdaad wel mooi dialect. Bouke uit de Eerstermar. Tenminste, als ik het goed uitspreek, want dat is dan weer Fries, ga ik vanuit. De Hunekop met Wie kan van Friesland? Nou, oh god, dit moet je ook echt niet door een Brabander laten uitspreken, hoor je dat? Maar is inderdaad ook wel een hele leuke. Ik heb nog niet zo heel lang geleden pas kennis gemaakt met die gasten. Maar het zijn inderdaad wel leuke liedjes. Ik heb het alleen even niet paraat hier, dus moet ik even voor een andere keer bewaren, Bouke. En er komt nog een andere suggestie binnen van Short uit Pessen. Die zegt, nou, ik heb wel even zin in Daldeeën van Normaal. Want ik ga ze binnenkort live zien, dus dan mooi even in de stemming komen. Ach, geweldig, ja. Dat is nog wel een beleving inderdaad, ja, kan ik mij zo voorstellen. Ik heb speciaal voor de gelegenheid Daldeeën. Ja, wat betekent dat ook alweer? Ik heb het even opgezocht, is het zoiets als plezier maken, toch? Nou ja, maakt eigenlijk niet uit. Geen kauwgombal, zou Stefan zeggen. Wel lekker om even te horen. Rocken op de dinsdagavond, hier is Normaal.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
8: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
7: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij je

0: Radio NL en zing lekker met me mee.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Onderschrijf.

0: Lekker toch?
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 9 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In België wordt dit weekend het festival Tomorrowland gehouden en er gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken en rookeffecten zijn ook verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Een bizar ongeluk in een plaatsje bij het Brabantse Geelse Rijen. Daar viel een boom om, net toen een wielrenner van tegen de 80 voorbij kwam. De gewonde man moest eronder vandaan worden gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook meteen naar de boom gekeken. Die bleek zo rot te zijn dat hij het niet meer hield. Op een veiling in Amerika is een recordbedrag neergelegd voor de botten van een dino. Het skelet van een Tyrannosaurus rex bracht bijna 44 miljoen euro op. De dino is voor 60% compleet en 67 miljoen jaar oud. De botten van het beest werden opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. De finale van het WK voetbal komt in zicht en vanavond wordt de eerste ploeg bekend die daarin staat. Rond deze tijd begint namelijk de halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Hoewel Frankrijk de favoriet is voor de titel, speelt de Franse bondscoach graag de underdog. Spanje heeft dit WK maar 1 tegendoelpunt gehad, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: AllSafe. Geeft ruimte.
5: Nu open in Zutphen.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cervessa voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Dit is de muziek van Radio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Let's
6: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je m'appelle France.
12: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
13: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
12: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Waarmee?
1: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last.

0: tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel. Over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De zon.
4: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 10 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of weken duren. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Wanneer er weer gereden kan worden op de Route du Soleil is niet bekend. In België staat ook een stuk natuur in brand, bij Maasmechelen, bij Geleen. Brand brak zondagavond uit en na uren leek alles onder controle, maar het vuur is nu weer opgelaaid. Daarom is de brandweer opnieuw uitgerukt om te blussen. Het gaat om een gebied van zeker 10 voetbalvelden groot. In de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeëist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. 2 medewerkers van een geldtransport in het Limburgse Arsen hebben flink in de rats gezeten, want door een storing gingen de deuren op slot. En met deze hitte werd het al erg benauwd. Brandweer koelde de wagen door er water op te spuiten. Na 1,5 uur kon een monteur de storing verhelpen, meldde regionale media. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten.

0: En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Dit is de muziek van

0: Altijd de eerste. Met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Je m'appelle France.
8: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
9: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
8: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
10: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Nu open in Zutphen.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Veilbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
15: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Je m'appelle France.
17: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
18: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
17: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft.

0: waar hij juist meer vermogen heeft. Dat is Full Hybrid Full Fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
4: Geeft ruimte. Nu open in Zutphen.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 12 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze worden in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Is de muziek van

0: betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie ter Stal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avatros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Zo gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Richie.

0: Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
3: Radio NL, altijd aan.